0: gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De drie vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met 1000 fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nos.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Ermelo, Harderwijk en Zeewolde staan van 2 tot en met 8 november in het teken van het Zero Waste Festival. Na de eerste editie in Zeewolde sluiten dit jaar ook Ermelo en Harderwijk aan. Inwoners kunnen tijdens de festivalweek deelnemen aan activiteiten die laten zien hoe ze minder afval kunnen produceren. In Ermelo begint het festival op maandag 2 november met de Zero Waste Brouwerijtour bij Kasteel Staverden. Het volledige programma en de kaartverkoop zijn vanaf 5 oktober beschikbaar via de website van Zero Waste. Voor sommige activiteiten geldt een beperkt aantal plaatsen. Senioren in Putten kunnen nog steeds met korting een fietsspiegel aanschaffen. Via Putten voor Elkaar is een voucher beschikbaar die 10 euro korting geeft op een fietsspiegel die direct bij een deelnemende fietsenwinkel wordt gemonteerd. Er zijn nog ruim 100 vouchers beschikbaar. Het aantal beschikbare fietsspiegels is beperkt. De actie loopt tot en met eind november of zolang de voorraad strekt. De vouchers zijn verkrijgbaar bij Putten voor Elkaar in Stroud aan de Brinkstraat 91. De actie is bedoeld om senioren te helpen veiliger en met meer overzicht aan het verkeer deel te nemen. En tot slot, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde staan in de onderste helft van de landelijke Eco Electric Index 2026. De index van duurzaamheidsplatform Slimster vergelijkt gemeenten op het gebruik van elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Ermelo scoort een 4,2 van de 10 punten, Harderwijk komt uit op 4,1. Putten scoort 4,0, Zeewolde doet het van de 4 gemeenten het best met een score van 5,7. En meer over dat onderwerp is te vinden op VeluweFM.nl, in de VeluweFM-app en op de VeluweFM Facebookpagina. En tot zover het VeluweFM regionieuws.
2: Dit is VeluweFM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. VeluweFM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fire.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad door werkzaamheden tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, ze hadden het over mist, maar ik heb geen mist gezien onderweg. Of ik heb het gemist, dat kan natuurlijk ook. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker op Veluwe. Het is woensdag 7 oktober en we gaan vandaag alweer de week de midden hakken. Vanaf 8 uur komt Trace daarbij helpen. En dan hakken we weer vrolijk en fruitig en fris en et cetera op los. En dan gaan we zien wat de ochtend ons brengt. Je kan gezellig meedoen door te whatsappen, te bellen, te mailen en langs te komen. Heb je wat te melden, hetzij journalistiek, hetzij qua vermaak, hetzij roddel of gewone verzoekjes. Laat maar komen, die handel. Dus je weet ons te vinden.

Ja, en dat waren de snoeznummers en dat betekent dat we toe zijn aan de ochtendgymnastiek en die staat al klaar. Zijn jullie er ook klaar voor met de warme voetjes op het koude zeil? Nou, daar komt ie hoor. Ja, spanning een beetje opbouwen, hè. En we winnen dadelijk met de linkerbeen naar voren. Gaat ie? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en links en rechts.

Dat was al zachte muziek op de vroege morgen. Living on a Prayer van Bon Jovi. En dan kunnen we nog even een kort nummertje doen voordat we naar het weerbericht overgaan.

Zo, dat was hem, Mr. Tambourine Man. En dan hebben we het natuurlijk over de Birds. Voor diegene die... Ja, nee, dat heeft, dat heeft geen zin om dat te melden. Nee, want... dat er eens, op sommige gebieden in Ermelo momenteel weer een stroomstoring is. Waardoor zeg maar, onze zender ook geen stroom heeft. Kun je via de FM niet de boel ontvangen. Maar als je niet kan ontvangen, hoor je deze boodschap ook niet. Dus. En mocht je via, op een andere manier luisteren, via de kabel, of via, via internet, of via de stream, of via whatever allemaal, wat er allemaal te luisteren is, en een heleboel mogelijkheden, ja, dan hoor je het al, dus dan heb je ook niks meer aan deze informatie. Waar je wel misschien wel aan hebt, is het weerbericht. Regionaal eerst nog mist of lage bewolking, gedurende de ochtend steeds meer zon. Later in de middag vanuit het westen wolken. Het 22 graden gaan we aantikken op de Veluwe. Toch nog even 22 graden meepakken. En de eerste zuidoost en zwak tot matige wind van 2 tot 3 boven. En s'avonds draaien naar noordwest en toenemend naar matige tot hard van zee. Van 4 tot 7 boven. Kijk, dat zijn de lekkere, ruige omstandigheden. Kan nog gekker. Maar kom maar op met die handel, zou ik zeggen. Lekkere, zware winter, 1,5 meter sneeuw. Ik teken ervoor. Goed, de komende 5 dagen. Morgen 15 graden, s'nachts 12. Vrijdag 15, s'nachts 9. Zaterdag 14, s'nachts 10. Zondag 14, s'nachts 9. En 14, s'nachts 8. De kans op neerslag in procenten. Donderdag 85, vrijdag 80, zaterdag 90, zondag 80. En maandag 25. En de kans op de zon in procenten. Donderdag 65, vrijdag maar 15. Zaterdag 45, zondag 45. En maandag 60. Nou, dat zijn ze. En daar moeten we het voorlopig mee doen. En dan gaan wij over naar het volgende nummer.

Ja, The Boys met Give Up Your Guns. En dan niet The Boys van jongens en boys, jongens. Maar De Boeien. B-U-O-Y-S. Boeien. Ja, dat 6 minuten over half. We gaan dadelijk naar het filenieuws kijken. En dan maken we weer de aanloop naar de headlines van de NOS. Vandaag waar iedereen keuzevrijheid heeft om aan te geven welke headlines men wil horen. En dan van 9 tot 12 uiteraard weer al het nieuws uit Ermelo, Harderwijk en Putten. Eens even kijken, waar was ik gebleven? Oh ja, hier was ik gebleven. Ik ben ter voorbereiding van hoe heet het? Kom op. Van het filenieuws, dat was het. Komt u maar.

Zo, dan gaan we naar het file-nieuws, want daar zijn we inmiddels aan toe. En ik ga even kijken hoe het op de plaatselijke highways is. En dan hebben we het natuurlijk over de A30, de A28 en de A1 in onze regio. Eens even zien, de A30 is filevrij op dit moment, althans geen meldingen over. Dan de A28 tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst staat 6 kilometer. En dan kunnen we in één keer helemaal door naar de A1 en tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. Oh, dat valt reuze mee dus. Normaal staat daar tussen Stroe en Hoevelaken wel een kilometer of 12. Maar nu dus maar 4. En nou, dat is lekker daar. Rolling down on the highway zou ik zeggen. Nee, rolling down on the highway zei ik.

Ja, en er waren vanmorgen al vroeg al, verzoeknummertjes binnen. En daar gaan we er even eentje van in de lijst zetten. Dus even kijken. Want John Zoetekouwer was er vroeg bij vanmorgen, ja. Koos is ook al te vroeg. John Zoetekouwer is meestal wel vroeg. Bart Vissers vroeg. Kortom, maar dit is het verzoekje van John Zoetekouwer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
1: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
3: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
1: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is extra vertraging tussen Stroe en Barneveld. Nu 6 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburgen en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bart Vis die weet het al, als hij dit nummer hoort, dan zegt hij dag Trace.
1: Dag Bart, zeg ik dan.
0: Ja, ik zit me net te bedenken dat ik heb een heleboel sidekicks gehad, maar niemand heeft ooit een eigen herkenningstune gehad. En daar komt dan op toevallig omdat je een uur later binnenkomt vallen. Hè. Dus aan de ene kant heb je een voordeel, je hoeft pas een uur later op te staan.
1: Ja.
0: En aan de andere kant word je nog gematst ook.
1: Het is toch te gek voor woorden.
0: Dus,
1: en daarom vind ik het ook allemaal zo leuk, joh.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Hoe was je week?
1: Mijn week was één feest.
0: Eén feest?
1: Ja,
0: man.
1: Ik wil geen feesten meer. Ik had 9 verjaardagen.
0: Oh, man. Nee, je hebt maar 7 dagen. Hoe doe je dat dan toch?
1: Ja, nou ja. Dat is niet normaal. Nee.
0: Maar de kilo's vlogen er anders gaan.
1: Nee, ik heb me daar een beetje ingehouden.
0: Ja, maar dat weet je pas een week later.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is ook zo. Ik keek vanmorgen op de schaal. Ik denk, even rustig aan, meid.
0: Ja. Maar goed, 9 verjaardagen, man. Ga er maar aan staan.
1: Ja, ga er maar aan staan.
0: Ja.
1: En dat was dan of met een barbecue of met het nodige andere gedoe. Nou,
0: dat klinkt allemaal wel heel erg lekker.
1: Ja, het was ook allemaal heel superleuk en noem maar op. Maar van de andere, ik vind het nou wel even genoeg. Geweest.
0: Ja, maar nee, dat snap ik helemaal.
1: Ja, ik geloof dat ik deze maand nou geen verjaardagen heb. Tenminste, niet hier kort in de buurt. Wel van de familie in Brabant, maar dat kan ik afmaken met een appje of wat dan ook, weet je wel. Of met een kaartje of een belletje. Maar niet dat ik er naartoe hoef.
0: Nee.
1: Maar goed, oké. Okay.
0: Nou maar, ja, ik was ook een beetje bang. Ik denk, stel nou dat je in de verleiding komt. Hè, want na een aantal 24 kilo inmiddels kwijt. Dus ik denk, ja, voordat je dit heb je er ook zo weer bij.
1: Ja, kijk maar uit. Ja.
0: Maar ik merk al wel, mijn maag kan dat helemaal niet meer aan.
1: Okay.
0: Als ik een paar happen meer neem, dan...
1: Dan merk je dat.
0: Dan merk ik meteen, dat gaat niet meer. Dus,
1: wees blij, man.
0: Ja, in eerste instantie dacht ik, hey, ik ben niet afgevallen, ik ben korter geworden. En daarom weeg ik minder. Maar dat komt, mijn blouse hangen niet meer over mijn buik.
1: Ja,
0: maar die hangen recht naar beneden.
1: Ja, ik denk dat jij eerder eens ook andere broeken moet kopen.
0: Ja, nee, maar deze broek is even vanwege dat ik een lekkend been had. Maar dat is nu ook dicht. Dus ik had een joggingbroek aan de laatste weken.
1: Ja, dat flodderde achterover.
0: Ja, dat flodderde. Oh, maar inderdaad, die broeken daarvoor, die flodderden allemaal ook al.
1: Ja.
0: En de blouses zijn nu ook veel te lang en veel te ruim en zo. Dus
1: jij mag lekker nieuwe kopen.
0: Ik moet de kast in om hem te gaan uitspitten.
1: Ja.
0: Ik denk dat het er maar uit gaat besteden.
1: Ja, ik denk het ook. En als de kinderbijslag komt, dan kan je dat besteden aan je nieuwe kleren.
0: Ja, kinderbijslag. Maar die krijg ik niet. Helaas. Ik weet, hoe lang is dat? Kinderbijslag, de kinderen van 70 jaar, zeg maar. Kan dat nog?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik heb helemaal geen kinderen, dus dat gaat hem niet
1: dat
0: worden.
1: Dat gaat hem niet worden.
0: Wat hem wel gaat worden is Prokel Herm. Die staat op jouw lijst, Team van Trace.
1: Die had ik eens een keer bedacht van laten we die eens horen.

0: Ja, een nummer wat ooit werd verbonden aan Peter R. de Vries. Maar ja, dat heeft 1 jaar gewerkt en daarna was het weer over. Ja, ja, nou, dat is toch wel Nederland. Hè. Het zijn toch meer de hypes en zo.
1: Ja, zo is dat ook. Ja,
0: ja, goed, maar ondanks alle gevreet en de gefeest. Heb je gisteravond nog wel een verrassingsmaal gehad? Of,
1: Ja, ze hadden dus een buffet van de Chinees laten komen.
0: Een buffet van de Chinees?
1: Nee, dus kijk, er zat ook van alle lekkere dingen op. En
0: ja.
1: Ik leid.
0: Ja, maar en daar hou je ook altijd heel veel van over. Heb je nou die koelkast ook helemaal vol liggen? Of nee, nemen zij dat dan mee naar huis?
1: Nee, ik heb hun gegeten.
0: Oh, je hebt hun gegeten. Ja, okay, dus je mocht het niet meenemen.
1: Nee, dat wilde ik ook niet. En, ja, want het enige wat nog over was, was een bak met rijst. Nou ja, gewoon witte rijst, weet je. Nou, ja, daar kan je van alles mee. En zij hebben een gezin, wat moet ik met zo'n hele bak met rijst?
0: Ja, dus, precies.
1: Dus dat heb ik daar gelaten, in ieder geval. Maar het was weer heel supergezellig natuurlijk.
0: Ja, nou, daar gaat het eraan komen.
1: En
0: ja,
1: morgenavond heb ik ook nog weer een etentje bij je.
0: Met de loestige witwe,
1: ja,
0: zeker?
1: Met loestige witwe, ja. En dat is een wild buffet.
0: Een wild buffet?
1: Ja, ik weet al dat er hecht en zo op het programma staan.
0: En moeten jullie ook wat wilder gedragen?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Om mannen, pas maar op, de loestige witwen zijn weer op pad.
1: Ja, dus wat dat betreft, komt helemaal goed.
0: Nou, dat gaan we dan meemaken. Nou, dan gooien we even het tweede nummer er tegenaan.
1: Ja, want anders komen we niet uit vandaag.
0: Nee, precies. Ja. En dat is deze.

0: even onheilspellend eind ook nog eens een keer. Jongen, jongen, jongen. Sympathie noemen ze dat dan. Nou, ik vond er niks sympathieks aan.
1: Nou.
0: Goed, we gaan naar de headlines, want het is alweer bijna 10 voor half. En dat betekent dat Trace en ik om en om de NOS headlines gaan voorlezen met het bijbehorende paginanummer. Als je op een gegeven moment denkt, hey, daar wil ik wel het hele bericht wel van horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Hybride warmtepomp toch verplicht, 109.
1: Polderoverleg gaat weer van start, 107.
0: Actrice Eva-Marie Saint overleden, 125.
1: Gevangene Christa Pike bij kennis, 126.
0: Extra druk op asielketen op komst, 104.
1: Nieuw plan voor box 3 VVD is tegen, 105.
0: Kamer wil inzet burgers bij crisis, 106.
1: Franse premier, geen les op scholen, 127.
0: En ook ChatGPT komt met een AI-watermerk. Ja, tuurlijk, dat doet AI zelf al. Ja. 128. Nou, dat zijn ze allemaal. Ik zie alweer een hoop dingen dat ik denk, wow, wat. Nou, daar wordt lachen. Maar goed, 104 doen we in ieder geval. Er zit een abonnement op. En voor de rest laten we het afhangen van jullie wensen.
1: Juist.
0: Nou, zo simpel kan het zijn. Nou. En zo word je op je wenken bediend.
1: Ja.

0: Ja, dat was de derde alweer van de lijst van Trace. En tenminste, als je ze goed hebt. Ja, de derde inderdaad al. En dat betekent dat we pagina 104 gaan doen. Doe jij hem even?
1: Ja, de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND moet ruim 140.000 asielaanvragen van Oekraïners alsnog behandelen. En dat leidt tot extra druk op de asielketen. Gevluchte Oekraïners vallen onder een Europese tijdelijke bescherming. Maar in Nederland moesten ze ook een aanvraag voor asiel doen die meteen opgeschort werd. Asielaanvragen parkeren mag niet, oordeelde het Europese Hof vorige week. Het betekent volgens betrokkenen dat er extra druk op de asielketen komt waar de IND helemaal niet op berekend is. Ook minister Van Dijk van Asiel verwacht extra drukte. Vluchtelingenwerk vreest dat het besluit tot onduidelijkheid en onrust leidt bij de gevluchte Oekraïners.
0: Ja, dat komt er dan allemaal weer bij. 140.000 moet er nog verwerkt worden.
1: Wel moet je ze laten, man.
0: We hebben nu al geen stroom meer. In Ermelo ligt al een paar dagen constant de stroom eruit. Ja. De netcongestie wordt steeds erger. En we proppen maar door. En meer, en meer, en meer mensen, en meer tijd, en meer dit, en meer dat. En dan denk ik dat er dadelijk ergens maar weer een stuk staat dat in crisissituatie de Nederlanders, de burgers het moeten doen. Dus we moeten nu inmiddels de mantelzorg al helemaal verzorgen. Ja, we moeten de buurt beveiligen. We moeten alles zelf doen.
1: Jongen.
0: Het gaat helemaal.
1: Het wordt er niet leuker op.
0: Het wordt er zeker niet leuker op. Maar goed.
1: Wij proberen het, hè?
0: Wij proberen altijd maar ook. Wij
1: positief
0: zullen
1: te blijven.
0: Eindelijk slachtoffer zijn van al het geweld in de wereld.
1: Ach ja.
0: En daar maken we nog.
1: Voorlopig vandaag nog niet.
0: Vandaag nog niet, nee.

0: En of wij pagina 126 even willen doen, dat wil jij vast wel.
1: Dat wil ik vast. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord die ze beging toen ze 18 jaar was. Vorige week woensdag zou Pike worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef toch ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Wat er daarna met Pike zal gebeuren is nog onduidelijk.
0: Ja, gaat ze haar nu helemaal oplappen om beter te worden?
1: Om
0: zeep te helpen.
1: Ja,
0: het is een rare wereld.
1: Ik vind dit zo raar. Hè? Ik bedoel, dat is van 1996 zit ze al in de gevangenis. En ze heeft natuurlijk iemand vermoord en dat mag ook niet. Hè?
0: Dat mag niet netjes. Maar op het moment dat je zegt, we vinden het normaal om iemand dood te maken... Dan moet je ook gewoon doorzetten. Moet je het ook doorpakken en zeggen... Nou, die hoeft niet meer naar het ziekenhuis, die gaan we niet...
1: Dan geven ze een injectie en dat is dan humaan, zo gezegd.
0: Ja.
1: Maar de elektrische stoel, dat wordt niet meer gedaan. En tegen de muur zetten werkt ook niet.
0: Nou, dat gaan ze weer doen in Amerika. Ja. Er wordt weer een militair voor het vuurpeloton gegooid.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Dus wat dat betreft... de doodstraf, daar kan je het lang en breed over hebben... Als iemand bepaalt dat iemand anders het leven moet laten, dan wat heb je dan nog zelf te zeggen over je eigen leven? Nee. Het punt is alleen, inderdaad, stel dat je je vergist dat diegene het niet heeft gedaan, dan ga je het niet meer terugdraaien.
1: Nee, dan kan je ook niet meer terugdraaien. Maar van de andere kant, ik vind het heel moeilijk hoor. Ik vind, we zijn toch niet onze lieve Heer dat wij over leven en dood beschikken.
0: Nee, maar dat zijn die mensen die dus mensen vermoorden ook niet.
1: Nee, ook niet. Dat is
0: dus,
1: ook zo. Ja, dat kan ook niet. En ik bedoel ook dat. Maar waarom moet dat zo lang duren?
0: Ja, dat is de andere kant. Hè? Ja. Waarom
1: ik bedoel,
0: moet dat...
1: dat mens heeft zo lang al in de gevangenis gezeten. Zou ze er zelf niet van overtuigd zijn dat ze iets verkeerd gedaan heeft?
0: Oh, dat zal ze wel. Maar dat was op dat moment niet. Ik had het maandag met André er al over. Kijk, wij doen nu allemaal vrijwilligerswerk. We doen allemaal mantelzorg. En dat wordt ook verwacht van ons.
1: Ja.
0: Maar over 100 jaar hoeft er maar iemand te bedenken dat dat een soort slavenarbeid is geweest.
1: Ja,
0: omdat je van alles moest doen
1: zonder dat er betaald werd.
0: Ja, precies. Ja. Dus dan kan maar zo weer het helemaal van... Wow, wat waren ze toen slecht bezig met de medemens. Dus je kan van alles vinden... Op het moment dat je nu afspreekt dat iemand moet overlijden. Als iemand besluit dat iemand anders moet overlijden, dan heeft diegene zijn eigen vrijheid verspeeld natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Maar waarom zo lang? Ik bedoel, vanaf 96 zit ze al in de gevangenis.
0: Ja, maar omdat waarschijnlijk iedereen vindt dat het niet humaan is. Dus de ene rechtszaak naar de andere.
1: Oh, ja,
0: en dat
1: natuurlijk.
0: Kost handen voor geld en zo. En dat is natuurlijk ook wel terecht, maar je moet wel zeker weten. Maar zij heeft bekend.
1: Ja, ook dat.
0: En op dat moment, dan kun je allerlei verzachtende omstandigheden. Maar ik noem dat altijd mijn advocatengelul. Want feitelijk wordt er iets gedaan wat niet afgesproken is en wat niet mag.
1: Ja.
0: En vervolgens kan je wel allerlei verzachtende omstandigheden aanhalen. En zeggen, maar in wezen probeer je het dan goed te praten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het feit blijft, je hebt je niet aan de regels gehouden, klaar. Ja,
1: en dan moet je straf krijgen.
0: Vind ik wel.
1: Ja,
0: als je dat afspreekt, dat je dan straf moet krijgen. Je kan ook afspreken dat we allemaal een tweede kans krijgen.
1: Ja.
0: Je kan ook afspreken dat abortus wordt ingevoerd en dan tot je 70 jaar na de geboorte nog.
1: Ja, dat
0: kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat
0: bedoel, dan hoef je geen doodstraf meer uit te voeren, dan ga je alsnog aborteren.
1: Ja, ja.
0: Het is maar hoe je het beestje noemt, hè?
1: Ja, zo is dat ook.
0: Dus,
1: maar dit vind ik niet in. Dit kan niet, eigenlijk.
0: Nee, wat hier iemand oplappen om daarna
1: om
0: weer.
1: Ik weet niet of ze dat dan zullen doen, maar van de andere kant.
0: Ja.
1: En dat mens zit al zo lang in de gevangenis. En ik bedoel, zeg dat ze helemaal beter wordt, zeg maar. En ze wordt vrijgelaten.
0: Trace, je moet wakker worden. En wat, ik slaap net. Ja, maar je bent je slaappillen vergeten.
1: Oh,
0: een beetje hetzelfde verhaal, hè?
1: Ja.
0: Nou we gaan het meemaken.
1: Ja, we zullen het volgen.
0: Ja.

0: Zo, en of pagina 106 ook nog even wilde doen. Nou, ik had het er net al over. Oh, ja, rustig. Daar beginnen ze weer. Doe jij hem nog even?
1: Ja,
0: dan
1: de Tweede Kamer heeft voor een plan gestemd om burgers op te leiden om bij rampen en crisis ingezet te worden. In de motie van het CDA wordt de wens uitgesproken om over 4 jaar 130.000 zogenoemde burgerreservisten te hebben. De vrijwilligers moeten bij een crisis voorkomen dat er chaos ontstaat. Leger, politie en hulpdiensten hebben vooral in de eerste dagen extra hulp nodig. De reservisten worden opgeleid in 3 specialismen: techniek, logistiek en veiligheid. Er bestaat al een initiatief dat mensen opleidt tot reservist. De Kamer wil dat er oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar komen. Het kabinet deelt die wens.
0: Nou, ja, kijk, dus zo langzamerhand moeten we ook oorlog gaan voeren en ook het leger en de politie gaan helpen.
1: Ja,
0: en daar zijn al tekorten, hè?
1: Weet je dat na de Tweede Wereldoorlog, toen had je toch bescherming bevolking, de BB.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat was ook zoiets. Die mensen moesten dan 1 keer in de zoveel tijd ook opdraven. En dan moesten ze bij de brandweer gaan helpen en al dat soort dingen. Hetzelfde wat hier bedacht wordt.
0: Okay.
1: En dat heeft een hele tijd geduurd. Want er stond ook, hadden ze een blokhoofd hadden ze dan, dat was in een straat. En dan die man die daar woonde, die moest dan het zaakje ook weer leiden.
0: Okay.
1: En die had een bordje op zijn huis staan dat hij blokhoofd was.
0: Blokhoofd.
1: Een blokhoofd. Ja. Maar toen was er ook zoiets. Ik denk dat dat daarop lijkt, wat ze nu willen.
0: Ja, het zou me zo kunnen. I and Jury en de Blockheads komt misschien daar wel vandaan,
1: ja,
0: de
1: blokhoofden. Wel.
0: Maar dat had ook met kapsel te maken.
1: Ja,
0: dus
1: dat
0: Grace
1: weet ik.
0: Jones,
1: ja.
0: En zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe dan ook, we gaan eens even kijken. Hadden we nog een nummer uit jouw lijst klaarstaan? Ja, die hadden we nog klaarstaan. Flowers in the Rain.
1: Oh jee.
0: Van The Move.
1: Nou, lekker hoor. Oh,

0: Flowers in the Rain. En dat was van The Move. En ja, ik ken ze niet, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want we horen het nu voorbij komen, dus wat dat betreft. Eens even kijken, we hebben nog een pagina. Dini, goedemorgen. Wij kunnen sinds gisteren geen Veluwe weer en meer op de radio vangen. Kan dat kloppen? Ja, dat horen ze natuurlijk niet. Dat gaan we zo even beantwoorden. In Ermelo hebben ze stroomuitval al een paar dagen. Afgelopen vrijdag begon die ellende. Is het hele weekend doorgegaan. Soms zit het erop, zit het er niet op. En schijnbaar zijn wij constant het haasje. Want onze zender staat in Ermelo. Ja. En daar komt dus geen stroom. Maar dat hoor je dus niet als we het hier uitleggen. Dus is zinloos uitgelegd hier. Ja. Gaan we sowieso wel even doen. Dan gaan wij naar een verzoekje van John Zutekau. Die staat ook nog klaar. En moeten we ook maar even zorgen dat dat afgehandeld wordt.
1: Jazeker.
0: En dat is deze.

0: Ja, dat was een Meatloaf-verzoekje van John Zuidekouw. Nou, dan er zijn geen aanvragen meer voor pagina's van de NOS. Zat er voor jou nog wat tussen,
1: Ja, ik wil die hybride warmtepomp.
0: Ja, die wordt verplicht. Wie vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig heeft, moet een hybride warmtepomp kopen. Het kabinet stelt dat verplicht voor huiseigenaren of huiseigenaren. De regel geldt niet voor appartementen en monumenten. En de maatregel zou eindelijk dit jaar al ingevoerd worden. Het kabinet Schoof zag er vanaf omdat de pomp zo'n 8000 euro kost. Minister Boekholder Sullivan zegt dat de huiseigenaren ervoor kunnen sparen en wil renteloze leningen aanbieden. Met een hybride warmtepomp wordt een huis elektrisch verwarmd, maar in koude perioden ook nog op gas. Het kabinet ziet dit als tussenstap naar volledige aardgasloze verwarming in 2050. Wanneer de klimaatdoelen gehaald moeten worden, is toch lachen, 2050. Man, je kan nog geen 2 jaar vooruitkijken op dit moment. Nee. Ze krijgen nog in een week slaan ze nog geen deuk in een pakje boter. Nee, maar in 2050 hebben we het allemaal op de rit.
1: Dan is het helemaal prima.
0: Dan wonen we al lang op Mars met z'n allen.
1: Met z'n allen, ja.
0: Gaat er helemaal nergens meer.
1: En dan gaan we daar carnavallen, hè?
0: Ja, en dan moet je nagaan dat nu dus stroom overal uitvalt. Moeten we dadelijk allemaal op de hybride pomp, op stroom. Dan wordt het helemaal niks meer. Maar ja, gelukkig, zomers hebben we geen verwarming nodig, hè?
1: Nee, daarom.
0: Dus dan dat...
1: En dan gaan we daarna naar een warm land.
0: Ja, dan moeten we gewoon een extra kamer bij de huizen bouwen. Dan vangen we de zomerhitte op en dan laten we die zomerhitte in de winter zetten we de deur van die kamer open.
1: Ja.
0: En dan, man, ja, iedereen is knettergek aan het worden, man.
1: Zonder meer, ja.
0: Nou ja, het is niet anders.
1: We zullen het ermee moeten doen.
0: We doen het
1: er ook allemaal mee.
0: Ja, natuurlijk. Dat sowieso.
1: Dat is helemaal zo.
0: Nou, dat is wel een mooi plaatje wat daaraan opvolgt. Ja, sommige dingen zijn nou eenmaal begonnen en die kunnen we niet meer stoppen. Can't stop the thing we started.
1: Ja, leuk.

0: Ja, en dat was hem. Can't Stop This Thing We Started. En dan hebben we het over Bryan Adams. En nou, we hebben net de headlines gehad. Ik ga even kijken. Ik had nog één aanvulling op het geheel. En dat heeft te maken met Christa Pike. Ja. Degene die dus, zeg maar, geëxecuteerd is, maar niet echt. Die is dus bij kennis. Nou hebben wij vernomen dat in verband met de privacywet wordt niet medegedeeld bij welke kennis ze zit momenteel. Dus dat we dat even duidelijk hebben.
1: Ja. Oh, maar daar zal ze wel goed verzorgd worden.
0: Dat, ja, precies. Maar daar mogen we niet verder over uitweiden. Want de privacywetgeving...
1: Anders worden we uit de lucht gehaald.
0: Ach man, dan krijg je dat gedonder weer.
1: Nee, willen we niet.
0: Nee.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt, blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar oplossende files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Langzaam rijden over 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Strand Nulde 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermerbroek 4 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: zijn, jawel. Een beetje Duitse, ja, wat is het? Zigeunermuziek lijkt het
1: ja,
0: wel.
1: Een beetje wel, hè?
0: Een beetje ja. wel, ja. Dus, nou, welkom in derde uur. We gaan vanaf nu tot 12 uur alleen maar nieuws uit Ermelo, Harderwijk en Putten voorbij laten fietsen. En, en we zien wel wat er verder op, hoe erop gereageerd wordt en of er nog wat er allemaal voor nieuws binnenkomt. Want je kan natuurlijk je bijdrage leveren, hetzij journalistiek, hetzij inhoudelijk, hetzij oproepbasis, hetzij verbindend, hetzij qua muziek. Man, zoveel mogelijkheden.
1: Helemaal leuk.
0: Ja, ja. Dus doe gewoon gezellig mee.
1: Doe hem lekker mee, ja. Ja.
0: Eens even zien, dan even kijken. Nou, één praatje kan nog wel, denk ik. En dan gaan we maar eens beginnen met de regio. MUZIEK

0: Better days, there is hope. Nou, zo is de kop van het volgende persbericht wat we hier binnenkregen. En dat heeft te maken met het Watoto-koor. Het Watoto-kinderkoor komt helemaal uit Oeganda, Oost-Afrika, en zingt nummers van het nieuwe album Better Days, There is Hope. Ze zingen, ze dansen en delen hun verhalen van herstel en hoop. Ben jij er ook bij? De Watoto-kinderen hebben sinds 1994 veel gereisd. Zijn ook al oude kinderen dan, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Sinds 1994.
1: Yes,
0: bijna elke dag van het jaar treedt er ergens ter wereld wel een koor op. Dat betekent dat duizenden mensen enkele van onze toekomstige leiders kunnen ontmoeten. Mensen worden verrast door de glimlach van kinderen en de knuffels die ze geven. De kinderen delen graag hun boodschap waar je ook doorheen gaat. Jezus is onze hoop en er zullen betere dagen komen. Kijk maar eens wat hij in mijn leven heeft gedaan. Dit hartverwarmende en muzikale optreden geeft een fantastisch beeld van Gods werk door Watoto. Alleen door Afrika zelf te bezoeken zou je een beter beeld kunnen vormen. Kom ook en laat je bemoedigen door de verhalen en ontmoetingen. En dat Watoto-koor, dat door de verhalen en ontmoetingen met kinderen, dat is Watoto Nederland. Daar kan je alle informatie vinden over watoto.com. Maar nou gaat het erom, waar is dat optreden dan?
1: Ja, dat wil ik. Dat staat er nergens bij.
0: Dat staat er nergens bij. Nee. Dus ik kijk weer even naar de WhatsApp-bak en dan denk ik van... In de Battlekerk in Harderwijk. Geloven in Harderwijk. Ja, daar is het dus. In de Battlekerk.
1: Op dinsdagavond 3 november.
0: 3 november in de Battlekerk.
1: En de toegang is gratis.
0: Gratis toegang. Nou, kijk eens aan, wat wil je nog meer?
1: Nee, daarom.
0: Goed. Dan, dat bericht komt dadelijk. Want gisteren was ik daarmee geëindigd. Maar dat komt straks weer terug. Want het dolfinarium had 3 dwangsommen aan de broek. Maar 2 zijn er weggestreept door de rechter van beroep. En daar werd het de staatssecretaris in ongelijk gesteld. Maar daar gaan we straks nog even over hebben.
1: Okay.
0: Ben je veel in het dolfinarium geweest?
1: Ja, ik ben er diverse keren geweest.
0: Diverse keren zelfs. Nou, kijk eens aan. Dan gaan wij naar van jouw lijst. Smoke Gets in Your Eyes. Ja. Dat is ook alweer een oudje.
1: Dat is een oudje. Moet je niet meer roken, hè?
0: Nee, maar dat doe ik ook al heel lang niet.
1: Nee,

0: Ja, voor degene die de Big Bang wel eens gevolgd heeft. Op tv een leuke serie. Met een halve maloot, een autist. Die super intelligent is. Sheldon, nou ja goed. Als je ze gevolgd hebt, weet je waar het over gaat. Wij weten ook waar het volgende stuk over gaat. Wethouder Het Jong uit Putten. Die zegt, het is menens, het moet anders. En dan denk je, de ontwikkelingen rondom het plan aanpak Veluwe hebben grote gevolgen voor agrariërs en andere ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook de gemeente volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. Recent heeft de gemeenteraad van Putten de motie vasthouden aan voorwaarden stikstofplan Food Valley aangenomen. In deze motie, die werd ingediend door de SGP, wordt het college verzocht om vast te houden aan de voorwaarden van het stikstofplan van de Food Valley en dit ook kenbaar te maken aan de deelnemende partijen van het plan aanpak Veluwe. Daarnaast wil de gemeenteraad betrokken worden bij het besluit of en hoe er verder wordt gegaan met het plan aanpak Veluwe. Plan aanpak Veluwe is een plan van 21 gemeenten op de Veluwe, de waterschappen, provincie Gelderland en het Rijk. Terwijl het plan Food Valley is opgesteld door 9 gemeenten. Het plan van de Food Valley is aangeboden aan de toenmalige minister Wiersma en stelt een gebiedsgerichte aanpak voor. Wethouder Jong ging gistermorgen in de actuele stand van zaken in op de rond het plan aanpak Veluwe. De inzet van de gemeente en de betekenis van de door de raad ingediende motie. Het gesprek werd gehouden bij een agrarisch bedrijf. Hiermee wilde de wethouder niet alleen het beleidsmatige verhaal toelichten, maar ook laten zien wat de ontwikkelingen in de praktijk betekenen voor het ondernemers in het gebied. Eens even kijken. Als college hebben we de eerste tranche van het plan aanpak Veluwe ondertekend en daarop melden zich 35 agrariërs met hun trekkers bij het gemeentehuis om aan te geven dat ze niet helemaal gelukkig waren dat we meedoen met het plan aanpak Veluwe. We hebben toch de eerste stap gezet, want als Putten alleen ga je het niet oplossen. En we hebben de vier overheden, het Rijk, de provincie, de gemeente en de waterschappen nodig, aldus Het Jong. Ruim een week later kwam een brief van minister van Essen en daar hebben we als college van Putten toch wel moeite mee. Daarom willen we vandaag een statement maken en duidelijk maken hoe we erin zitten. Het belang van de boeren is duidelijk, maar we hebben ook economisch belang. Daarnaast is voedselzekerheid in een wereld die steeds onzekerder wordt een belangrijk item. Maar het allerbelangrijkste is dat we het agrarisch dorp zijn. Het hoort bij onze identiteit. We ontkennen niet dat er iets moet gebeuren. En daarom hebben we als regio Food Valley vorig jaar gewerkt aan het stikstofplan en dat aangeboden aan minister Wiersma. In dat plan zijn grote stikstofreductiedoelstellingen opgenomen en dat doet ook zeer. Maar we vonden het wel belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en een stap vooruit te zetten. Het stikstofplan is door de provincie opgepakt en omgevormd tot het plan aanpak Veluwe. De stap is gezet in juni 2026. We nemen verantwoordelijkheid en zetten stappen vooruit en dan verwachten we ook dat het Rijk stappen zet. Kijkend naar de brief die de minister gestuurd heeft, lijkt daar toch wel een beetje haaks te staan op onze aanpak. We willen graag een gebiedsgerichte aanpak, maar de minister zit vooral in op generieke maatregelen. Dus maatregelen die voor iedereen gelden. Extra normen bovenop de plannen die we zelf al hebben. Daarmee begint het stapelen en wordt het gewoon te veel. We kunnen ook niet goed overzien wat het allemaal doet, maar als het zo de eerste geluiden horen, dan lijkt het meer op een koude sanering uit te draaien dan dat het een oplossing is voor de vraagstukken die er zijn. En dat heeft ook de gemeenteraad onderkend. En die heeft daarom 2 weken geleden een motie aangenomen. Dat is een mooie steun in de rug voor het college in de onderhandelingen met de andere gemeenten, de provincie en het Rijk. Nou, het gaat nog wel even duren voordat we daar verder wat over horen en zo. Maar inderdaad, het lijkt wel alsof de besluiten worden genomen waar niemand op zit te wachten. Ja. Maar wat in Den Haag men totaal de band kwijt is met de mensen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat was al wel duidelijk, want niemand heeft meer vertrouwen in de politiek. En de politiek heeft geen vertrouwen in de mens. En noem het allemaal maar op. Dus we gaan nog een hoop gezeven meemaken.
1: Oh ja, en voorlopig gebeurt er niks.
0: Voorlopig gebeurt er dus helemaal niks. Nou, had je verwacht dat er wel wat gebeurt hier in dit land?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, daarom dus.
1: We sudderen samen lekker door.
0: Ja.

0: Ja, en het is 9:55, dus we lopen het bos alweer uit. Het is, ja, zo gaat dat, hè. Je kan tot halverwege het bos inlopen.
1: Ja.
0: En de helft van het programma zit er alweer op.
1: Zo is dat.
0: Eens even zien, bijzondere beelden uit Noord-Korea te zien tijdens een lezing in Putten. Nou ja, ik zie even een fotootje van Noord-Korea. Nou, aparte gebouwtjes, ja. En reisspecialist Mark Rood geeft dinsdag 13 oktober een interactieve lezing over Noord-Korea in het landhuis aan de Veenwaterweg bij zorgcentrum, zorgerf, buitenland heet dat geloof ik, of buitenland of zo.
1: Ja,
0: staat één vraag centraal, hoeveel van wat de bezoekers zien is werkelijkheid en hoeveel is zorgvuldig geregisseerd? Ja, je zit bij Zuid-Korea of Noord-Korea tussen werkelijkheid en toneel met die Kim Jong-un.
1: Ja.
0: En daar komt een hoop informatie bij kijken. Beelden krijg je te zien die weinig mensen kennen en zo. Maar ja, of het allemaal, hoe noemen ze dat zo mooi? Propaganda is of dat het waar is wat je ziet, dat moet je dan maar afwachten.
1: Ja, het kan natuurlijk ook een reclame zijn, hè?
0: Ja, de lezing wordt georganiseerd door Rotary Club Ermelo Putten en vindt plaats op dinsdag 13 oktober om 8 uur. De locatie van het landhuis van Zorg Erf Buitenland aan de Veenwaterweg 3B in Putten. Iedereen is welkom, aanmelden is wenselijk en kan bij voorkeur voor maandag 12 oktober via bettesjousma@gmail.com. Daar vind ik wel heel erg Fries voor een Noord-Korea-avond.
1: Bert
0: is Jousma.
1: Bert Jan.
0: Oh, Bert Jan.
1: Ja,
0: oh, jee.
1: Anders komt het verkeerd over.
0: Dan komt het verkeerd over. Ja. Bert Jan Jousma. En dan Jousma met O-U, AU. Dus Bert Jan Jousma at gmail.com. Ik ga vanzelf maar zeggen. Ja, Bert Jan Jousma. Ja, maar dat heeft.
1: Misschien komt hij helemaal niet daar vandaan.
0: Nee, dat zou hem zo kunnen.
1: Zou zomaar kunnen. Maar dan aan de naam zeg je, ja, het zou kunnen.
0: Het zou kunnen, ja. Ja. Nou. En Bert-Jan, komt jouw sma daar vandaan of jouw pa? Dus, goed. Een beetje flauwkul. Maar Bert-Jan, jouw sma.
1: Maar het is in ieder geval op land huis van zorg of buitenland.
0: Ja, daar kan je eventueel anders ook nog wel even je... Mocht het niet lukken via dit e-mailadres. Bert-Jan, jouw sma met OU.
1: Ja.
0: @gmail.com.
1: En dan voor 12 oktober je
0: aanmelden. Voor 12 reageren. Nou. Dan hebben we dat maar weer gehad. En dan gaan we weer naar een nummer van de lijst van Therese. En dat is Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Het is wat, hè.

0: Oh, dan moet ik de schuif wel even openzetten. Dat was hem, Blue Eyes in the Rain. En inmiddels is het 8 minuten over 9:30. Ja, dat gaat ook maar gewoon door natuurlijk weer.
1: Ja, natuurlijk. Weer, de klok tikt wel door. Ja.
0: Oh ja, Koos, je reageert nog even dat hij niet kan luisteren omdat de stroom eraf is in Ermelo. Ja, ja, ja, okay. heel vervelend allemaal. Ja. Hoort Koos weer niet, dus ja, daar hebben we dan ook weer niks aan om dat te zeggen. Goed, eens even kijken, dan gaan wij weer de regio in. De Puttenaar, ja, Rikje Dwars, wat verrast met 40 rozen door... de wethouder van Erik van der Pol, afgelopen vrijdag was dat. Ze was hier ook in de uitzending, ja, smiddags.
1: Ja, ja, ja.
0: Tussen 1 en 3. Ja, precies. Ja. Maar tussen 1 en 3 was Rikje aanwezig. Ja. En na 5 hadden ze hierboven nog een gezellige party. Omdat het
1: en dat wist ze niet, hè? Ze wist er niks
0: nee,
1: van.
0: Nee, ze wist helemaal nergens van. Nee, dus nee. Dat was 40 jaar aanwezig bij Straut sinds 1986. En nou, die werd even in het zonnetje gezet door Jean et Allemand. En ook hier in de studio dus ook. Rikje, nogmaals, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Ja.

0: Zo. Wat weet jij allemaal van de waterchallenge, Trace?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar de kinderen van 6, 7 van de echte school, die deden mee.
0: Ja.
1: De 7 dagen waterchallenge. Het doel is om kinderen te stimuleren om een week lang alleen water te drinken. De echte school kwam als winnaar uit de bus. En de beloning was een dagje zwemmen met de hele klas. Een mooie prestatie die natuurlijk gevierd mag worden. Aldus de leerkrachten van de school.
0: Ja, ja, dat is wel grappig ook weer. Een dagje zwemmen. Ichtus betekent eigenlijk vis, hè?
1: Ja.
0: Het is ook een visteken. Ja, het staat natuurlijk voor Jezus.
1: Ja, ja.
0: Maar ik vind het wel grappig dat ze dan een dagje mogen zwemmen.
1: Ja,
0: als ze ichtus zijn.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Wel grappig.
1: Wat een kleine visjes zijn dat.
0: Ja, hele kleine visjes. Ja. Maar kleine visjes worden groot, hè?
1: Ja, die worden groot. Zitten niet op Beripa op schoot.
0: Nee.
1: En dat is dat... een liedje van vader Abraham of zo.
0: Oh, ja, precies. Ja. Waar je van alles bij kan denken bij die vader Abraham. Laten we dat niet doen. En, maar dat hebben ze ook in de popcornproductie. Hebben ze ook zo'n mooie slogan, hè?
1: Dat weet ik niet.
0: Popcorn, je weet waar het van gemaakt wordt, hè, popcorn.
1: Ja.
0: En dan zeggen ze ook, kleine meisjes worden groot. De meisjes, de meiskorreltjes.
1: De meiskorreltjes, ja.
0: Dus, gefeliciteerd de Putters Ichtus school.
1: Ja, leuk. Ja, goed gedaan met z'n allen.
0: Ik heb hier ook 2 liter water staan, dus ik drink ook elke dag
1: Ik heb hier ook...
0: Je hebt ook water. Nou, kijk eens aan. Wij komen niks tekort.
1: Nee, wij kunnen ook een dagje gaan zwemmen.
0: Wij zijn echt Ichtussen in het water. Ja. Goed, dan gaan wij naar Soulfinger.
1: The bar keys.

0: Zo, dat waren de, even kijken, de Bar Brothers met Even the Darkness Has Arms. Ja, dat is voor mensen die bang zijn in donker niet echt een prettig bericht.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Als je de donker thuis in je armen hebt, dan kan die je grijpen s'nachts. Was jij vroeger bang in het donker?
1: Nee hoor, helemaal, niet.
0: Helemaal niet.
1: Ik ben nergens bang van. Oh, alleen van spinnen.
0: Ja, wel van spinnen dus. Daar moet ik niet aan denken.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik nou weer niks mee. Ik ben wespen en bijen, dat vind ik niet fijn. Maar voor de rest mag alles op me afkomen.
1: Oké, spinnen dat, nee. Maar, daar krijg ik de rillingen van.
0: Oké, en dan van die harige spinnen?
1: Oh god, man, ga je alsjeblieft uit.
0: Of maakt niet uit hoe groot of klein ze zijn?
1: Nee, zijn ze klein, het maakt niks uit. En, en dan heb je ook nog die enorme grote die over de grond kruipen.
0: Ja.
1: En dan zei mijn moeder altijd, ja, als die ene zit, dan is er de tweede in de buurt. Want die komen altijd samen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is... Nee, voor mij niet hoor, alsjeblieft.
0: Een spin dus...
1: En dan zegt iedereen, die spin is banger van jou als jij van die spin. En
0: ja,
1: je moet ze vangen en buiten zetten. Nou, met een vliegenmepper, ik geef ze gewoon een doodklap.
0: Ja, ja, ze heette de zwarte weduwe. Hè?
1: Ja, ook dat.
0: Maar jij bent de witte weduwe.
1: Ik ben de witte weduwe.
0: Dus ja, dan
1: en
0: dat
1: ik wil ook
0: elkaar,
1: niet doodgeslagen worden.
0: Nee,
1: maar,
0: precies.
1: En ik, maar spinnen, nee. Okay. Daar heb ik totaal niks mee.
0: Oké, OV-ambassadeurs helpen Puttenaren bij de inloopspreekuur over openbaar vervoer. En dat doen ze op maandag 12 oktober, aanstaande maandag dus, van 2 tot 3:30.
1: Ja.
0: En dat vindt plaats in de bibliotheek aan de Brinkstraat. OV-ambassadeurs helpen bezoekers met vragen over reizen met bus en trein. Ze geven uitleg over onder meer de OV-chipkaart, OVP... tarieven en abonnementen, leeftijdskorting en het plannen van een reis. Ook kunnen ze uitleg geven over in- en uitchecken en een proefreis. De inloop is gratis en vrijblijvend.
1: Nou, dat is helemaal belangrijk.
0: Ja.
1: Denk ik wel, voor mensen die eigenlijk nooit met openbaar vervoer reizen.
0: Ja.
1: En het toch eens een keer willen proberen.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Het brengt je weer een keer buiten, hè?
0: Ja, want met de huidige brandstofprijzen...
1: Ja, dan is het best wel interessant.
0: Dat is openbaar vervoer belangrijk. En dan met name de collectebussen. Om geld in te zamelen om de brandstof nog te kunnen betalen.
1: Ja,
0: want dat is ook wel een ding. Hè?
1: Ik weet niet, zouden er nog veel oudere mensen zijn die auto rijden? Weet ik eigenlijk niet.
0: Het zou mij lijken dat mensen steeds meer behoefte aan een auto hebben.
1: Ja.
0: Omdat het lopen natuurlijk gevaarlijker wordt. Het fietsen wordt minder.
1: En als je altijd al rijdt, een auto rijdt, dan wil je dat wel blijven doen, denk ik.
0: Maar ik wil niet genereren, maar ik hoor wel van vrouwen die vaak zeggen... Nou, ik ben nu op mijn leeftijd, ik stop met het autorijden, want ik voel me niet veilig meer. Ik ben een beetje angstig achter stuur.
1: Ja, dat kan.
0: En mannen zijn dan vaak een beetje overmoedig achter stuur.
1: En die halen de meeste rare capriolen uit.
0: De meeste brokken worden gemaakt door mannen, lijkt het.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, goed, ik heb geen idee. Ik rijd nog wel auto met plezier. Jij?
1: Ja, ik ook, ja.
0: Nou,
1: ik trek nog steeds auto.
0: Dus, dan.
1: En ik hoop dat ik het nog een pootje vol kan houden. Dat ik nog steeds goedgekeurd word, laat ik zo
0: zeggen. Waarom zou dat niet zo zijn?
1: Ja, weet ik veel.
0: Ja, je weet het niet, hè. Maar goed, we gaan het meemaken in ieder geval.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
5: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
4: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
4: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten, omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is in alle gevallen 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: The Bosses of Soul hoorden we en daar begonnen we dus het vierde uur alweer mee. En vierde uur, dat betekent over het algemeen dat we dan 6 nummers van Trace hebben gehad. En dat er nog 4 van de 10 van Trace komen.
1: Dat klopt helemaal.
0: Dat klopt helemaal. Ja. En dan hebben we ook over het algemeen nog een aantal berichten voor de komende 2 uur uit Ermelo, Putten en Harderwijk. En ook dat klopt helemaal.
1: Ja.
0: En dan kijken we op laatst nog even naar de landelijke headlines of daar nog weer van alles veranderd is. En dat heb ik net al stiekem even geglupt. Ja, dat is zeker het geval. Er zijn weer wat jongen, dat je denkt, man. We moeten eigenlijk de hele dag feest hebben. Wat een dolkomisch land leven we toch in.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel, hè.
1: Ja.
0: Ja, maar goed. We gaan naar... Time for Two, en dat is een iemand die volgens mij heel veel geluisterd heeft naar de Rolling Stones. Bart Boedwig heet die beste man.
1: Mm-hmm.
0: En hij klinkt zo.

0: zo. Een blues ballad, soul ballad. Dus ja, het is van alles een beetje wat. En dat hoorden we dus nu voorbij komen. En eens even kijken, dan gaan wij naar de regio weer, het nieuws. Even een achtergrondmuziekje erbij. En dan pakken we het volgende bericht. Ja, er zijn veel vragen rond de langere tijdsduur voor onderzoek naar de aanleg van de ontsluitingsweg in Putten. Ja, dat wordt al heel lang.
1: Ja, dat is echt al heel lang.
0: Ja, ja. Toen ik hier begon bij Velo FM 2012 was het nog de rondweg, dat noemen ze het toen nog.
1: Ja, ja.
0: En, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Putten-Zuid, daar was toen al sprake van. Maar we zijn er nog steeds niet uit.
1: Nee.
0: En het duurt langer en het wordt weer duurder. En de fractie van de ChristenUnie en SGP willen weten wat precies de reden is voor de langere tijd die nodig is voor de onderzoeken naar de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg. In november 2024 werd hier hiervoor een termijn verwacht van 1,5 jaar.
1: Ja, hier.
0: Maar dat is dus niet gelukt.
1: Nee, zeker niet.
0: En we zijn nu 2 jaar verder zo'n beetje. En dat zou in het voorjaar pas kunnen, heb ik begrepen.
1: Ja, en hoeveel duurder wordt het dan?
0: Dat was ook even spanning, ja, ik geloof 7 ton of 2,5 ton. Ja, er komen wat bedragen voorbij voor onderzoeken. Die onderzoeken, die kosten een fortuin in Nederland.
1: Ja, tegenwoordig wel, ja.
0: Man. Ja. Als je al die onderzoeken bij elkaar zou gooien op een stap, dan kwamen we helemaal geen geld meer tekort.
1: Nee, zo is dat ook.
0: Ja, en wat wordt er onderzocht? Alleen maar dat iets niet kan. Nou, dat kunnen we zelf ook wel bedenken.
1: Ja,
0: iets
1: zo
0: niet
1: is
0: kan.
1: Dat. Of...
0: Dus ja. Nee. Maar goed, daar wordt dus van alles nog uitgelegd.
1: Ja.
0: Is een inloopavond geweest. En hopen dat iedereen het snapt.
1: Ja.
0: En dan wordt het waarschijnlijk nog wel 4 jaar lang uitgelegd. Dus dat gaat wel helemaal goed komen.
1: Komt helemaal goed. Op een zeker ogenblik zal het lukken.
0: Ja, en dan was ik op zoek naar eentje van jouw lijst. Maar die was ook weer nergens te vinden. Misschien dat je een artiest had die in eigen beheer zijn cd heeft uitgebracht.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, en dan is het nergens te vinden. Hebben ze zelf 500 van laten persen of zo.
1: Ja, ik zou het niet weten.
0: Maar goed, ik heb er wel iets gevonden met de Pizzerico. Dat staat er in ieder geval in.
1: En dat is de Mavericks.
0: De Mavericks. En Mavericks is wel een gezellig beentje.
1: Daarom,
0: dus of het het nummer is wat jij bedoelde, dat horen we nu.
1: Dat horen we nu. Ja, het is hem.

0: Piet, zie je Rico, wat een gezellig lekker deuntje.
1: Ja, toch?
0: Ja, daar wordt het helemaal zonnig van, terwijl buiten... Oh, buiten is het ook zonnig. Ah, dat past dan mooi bij elkaar.
1: Ja, zo is dat.
0: eens even zien. We gaan weer de regio in. Jeugddag van jonge vogelliefhebbers in het clubgebouw Het Putternest in Putten.
1: Nou.
0: Dat is op zaterdag 10 oktober, aanstaande zaterdag.
1: Ja.
0: Kunnen jonge vogelliefhebbers kennis maken met de wereld van het houden en kweken van vogels. Tijdens een speciale jeugddag. Ik heb een kriebel in mijn keel, maak je het even af?
1: Ik neem hem over. De dag wordt georganiseerd door de district Noord-Holland-Utrecht en Gelderland-Flevoland van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, de NBVV. In samenwerking met de vogelvereniging De Putter.
0: Ja, ik had even een kikker in de keel.
1: En, ja, is hij eruit gesprongen?
0: Hij is, ik heb hem op een of andere manier heb ik hem de nek omgedraaid. Okay. Ik weet niet precies hoe, maar...
1: je hebt er nou geen last meer van?
0: Nee, even niet. Maar ik heb zo'n vermoeden dat hij nog wel terugkomt. Hij is toch niet echt weg, hè?
1: Nee. In het clubgebouw, zal ik even verder gaan?
0: Ja, doe maar.
1: In het clubgebouw Het Putternest aan de Hooiweg 6C laten verschillende jeugdleden uit de regio hun mooiste vogels zien. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met verschillende kanten van de vogelliefhebberij. Met de jeugddag willen organisatoren kinderen en jongeren enthousiast maken voor de hobby en voor het verenigingsleven. De jeugddag duurt van 9 tot 4 uur. Info en inschrijven organisatie jeugddag@hotmail.com.
0: Nou, heb jij vroeger vogels gehad thuis als huisdier?
1: Nee, wel toen we getrouwd waren had ik een vogeltje in een kooitje. Een puttertje heette dat ding.
0: Een puttertje.
1: En die zong heel verschrikkelijk, zo hard. Dat is niet verschrikkelijk, was heel erg leuk. En op een zulke ogenblik lag hij ineens op zijn rug met de beentjes stijf omhoog. En toen deed hij het niet meer.
0: Nee. Een batterij nog vervangen?
1: Toevallig? Nee, niet meer. Nee, dat,
0: ook niet?
1: Nee, we hebben hem met gepaste eerbied in de vuilnisbak
0: gehoord. En daarna nooit meer,
1: nee.
0: meer een vogeltje... Nee. Ja, wat grappig, hè? Dat vogels altijd in de vuilnisbak gingen.
1: Ja.
0: Goudvissen gingen door het toilet.
1: Dat is het toilet, ja.
0: En,
1: met gepaste eerbied, hè?
0: Waar zou iedereen de honden en katten gelaten hebben dan?
1: Begraven. In gat gegraven.
0: Oh ja, heel veel mensen doen dat in hun eigen tuin, hè?
1: Ja. Weet ik verder niet, maar ja, dat zal...
0: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, dat mensen zo gebonden zijn dat in de eigen tuin...
1: En dan wordt er echt een grafje gemaakt.
0: Ja, een grafje. Ja. En dan komt er weer een ander beest, die graaft dat weer op. En zo.
1: Oh, man,
0: het is een hoop gevroet en gedoe. Dan denk ik nou wel eens bij natuurbegraven. En dan denk ik...
1: En dan
0: lig je daar. En dan komt daar een heel stel wilde zwijnen voorbij.
1: Ja,
0: en die vroeten die hele grond om en die hebben honger. En wat zou er dan gebeuren? Of honden.
1: Ja,
0: dat ze in één keer uit het bos komen met een been in de bek.
1: Zo'n bot, ja.
0: Ik weet niet. Ik bedoel, het zou wel weer flauwekul zijn. Het zullen wel weer doemscenario's zijn.
1: Ja, dat zal wel. Maar ze zullen wel erover nagedacht hebben dat op een keurige manier gebeurt.
0: Ja.
1: Maar wat wil jij dan als je dood bent?
0: Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet helemaal uit. Het punt is, kijk, je weet niet hoe het... Ik ga ervan uit dat dood zijn net zo is als je diepste slaap.
1: Ja, dat denk ik.
0: En aangezien je niet wakker wordt, krijg je daar niks van mee. Want je wordt s'morgens wakker en je denkt, ik heb 5 uur is voorbij gegaan zonder dat ik er wat van gemerkt heb.
1: Ja.
0: Dus als dat zo is, waarom zou dat niet zo zijn? Want je staat nog meer uit dan je s'nachts uitstaat, zeg maar.
1: Ja, zeker, ja.
0: Dus dan ga ik vanuit dat je eigenlijk helemaal niks meer meekrijgt. Maar dan denk ik toch, maar stel nou... Hè, bedoel, ik heb een poosje op een personeelsflat gewoond op Cirelo.
1: Ja, ja.
0: En daar woonden mensen die dus later een hersenaandoening kregen.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor ze wel nog bestaan. Maar niet meer konden reageren.
1: Oh, dat is ook
0: dus een... ze kunnen niet aangeven dat ze pijn hebben. Ze kunnen helemaal niks. Ze kunnen niet bewegen. Ze kunnen niet praten. Ze kunnen niet communiceren.
1: Dan ben je eigenlijk ook dood.
0: Maar ze beleven wel alles.
1: Ja, dat eng is dat, hè?
0: En dan denk ik, maar stel dus dat het doodgaan ook zo is. Dat je niet meer kan communiceren, want je bent er in principe niet meer. Nee. Maar je merkt wel dat de fik erin gaat bij de crematorium. Ja. En denk, dat is ook wel even een dingetje. Maar aan de andere kant, ik ben hartstikke claustrofobisch als ik op mijn rug lig.
1: Ja.
0: Als ik op mijn buik ga liggen, heb ik nergens last van. Dan kan ik door een tunneltje kruipen. Maar als ik op mijn rug ga liggen, dan word ik knettergek. Ja, ja. Helemaal koud.
1: Dus jij moet niet op je rug in een kistje?
0: Ik moet niet in een kistje op mijn rug. Nee. Want alleen het idee al. Maar goed, aan de andere kant denk je, je bent zo dood als een pier. Wat maakt dat
1: je
0: nou uit?
1: Je merkt er toch niks van.
0: Nee, maar ja, dat...
1: Ja, dat denk je dan.
0: Dat weet je pas als je er ligt.
1: Als dat zover is, ja.
0: Ja, want dat denk ik ook wel. Ja, een hemel, is die er wel of is die er niet? En ik zou het mooi vinden als hij er wel is.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Hartstikke leuk en zo. Maar ik durf er niet op te vertrouwen. Maar als hij niet bestaat, zit ik daar helemaal alleen.
1: Ja,
0: dan is daar niemand, weet je wel. Dus,
1: ja, dat ook.
0: Ja, dat zijn nog even van die dingen hoor. Dat je denkt van nou.
1: Ja, waar kan je druk om maken, hè?
0: Ja, echt wel. Ja. Maar goed, ik heb wel weer een passend plaatje voor iedereen die uiteindelijk moet kiezen. Hoe ga ik deze aardbol verlaten? Het heet When You're Gone.

0: Brian Adams samen met Mel C. Ja, of was het Mel A of Mel B of Mel C? Ja. Ja, je weet het niet. Meestal zeggen ze het langste antwoord. Maar ja, dat is allemaal even lang als je multiple choice hebt. Wij Putten heeft vragen gesteld over hobbels en vrachtverkeer op de bosrand in Putten. Van de aanwonenden van de bosrand hebben ze veel klachten ontvangen over het wegdek. Dat was voor hen een reden een rondgang te maken langs de betrokkenen. En naar aanleiding van de resultaten daarvan vragen te stellen aan het college van BMW. Nou, wat is er precies aan de hand? In opdracht van de gemeente wordt door een bedrijf een infiltratieriool aangelegd. Oh, dat klinkt ook een beetje eng.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dat, alsof ze via het riool kunnen infiltreren bij de mensen thuis.
1: Nou, dat vind ik eng. Dat mag helemaal niet gebeuren.
0: Nee, want dan buiten ze je in je bibs.
1: Nou, bah.
0: Komen ze door het toilet naar boven. Hap.
1: Hap, zit je op de wc nou. Dus ja. Komt er weer zo'n eng monster omhoog.
0: Ja, infiltratieriool. Ja. In de Bosstrand en de Grietenweg. Daarvoor zijn stukken uit het asfalt gezaagd en dichtgemaakt met betonklinkers. Dat zorgt voor een wegdek met veel hobbels.
1: Dat vind ik gek.
0: Ja, dat zou hersteld zijn, maar het college heeft de betrokkenen laten weten dat het meer tijd en geld vraagt om het asfalt volledig te herstellen.
1: Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken?
0: Ja,
1: dan?
0: Precies.
1: Wat een onzin.
0: En maak het dan gewoon af. En ga eerst even zitten wachten. Oh. Komen geen klachten? Nou, dan laten we het gewoon liggen.
1: Laten we even liggen. Nou, ja.
0: Maar de fractie van Wij Putten wil nu weten waarom het college pas gaat nadenken over... Kijk, wat jij al zei, over een definitieve herrichting van de bosrand als 30 kilometer weg nadat het riool is aangelegd. Ze vraagt zich af waarom dit niet voorafgaand aan de werkzaamheden is gedaan, zodat de overlast tot een minimumperk zou leven.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, dat is waar. Dat is een koe. Dat is... Maar goed, dat is denk ik ook een beetje de sfeer in Nederland. Hè?
1: Ja.
0: Iedereen doet maar en doet maar.
1: Ja, maar rotzooit maar aan.
0: En dan later gaan ze nadenken.
1: Hé, dat hadden we toch wel anders kunnen doen.
0: Ja, precies. En dan kan je
1: kijken wat dat ook weer allemaal kost. Hè?
0: Ja, en dan kan je van tevoren proberen te waarschuwen en te wapenen. En mensen op de hoogte brengen van hou wel mee in de gaten dat dit en dat het gevolg is. Maar niemand laat zich wat vertellen tegenwoordig.
1: Nee.
0: Iedereen moet het zijn zin moeten hebben. Nou ja, goed, hoe dan ook. Knettergek word je ervan. Ja. Maar ja, het is niet anders.
1: Nee, daarom. En zo blijven we aan de gang.
0: Inderdaad.

0: zou je maar gezegd worden. Ja. Ja, nou...
1: Ja, dat was hem dus.
0: Goed, zo schön dat du da bist. Dat zijn wel complimenten die gemaakt worden.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En dat is allemaal naar jou toe. En,
0: naar iedereen. Hè. Iedereen die zich aangesproken voelt.
1: Nou. Zo is dat. En wie dat leuk vindt.
0: Ja, ook dat nog eens een keer. Eens even kijken. Dan gaan wij naar Putten. Houdt de inspraakavond over de herontwikkeling van het gebied de Ambachtstraat. Ja, dat was altijd een soort industrieterreintje.
1: Ja, een klein industrieterreintje, ja.
0: En dat wordt nu woningen. Ja, lijkt me ook logisch, want alles eromheen zijn ook woonwijken. Dus,
1: dat kan je beter doen.
0: Ja. Maar dan ga je inspraakavond... Oh, dat is vanavond al. Hoppa!
1: Ja.
0: Meteen even aangestaan. Informatiebijeenkomst over de herontwikkeling. Even kijken, waar is het dan? Er wordt gehouden in het gemeentehuis. De bijeenkomst is van 7 tot 9. En in het gemeentehuis is vanavond.
1: Ja. Vanavond, ja.
0: Nou, allemaal er naartoe, wie er belang bij hebben.
1: Ja, zeker. Misschien kan je eerst bedenken of je daar wilt wonen, als ze daar huizen gaan bouwen.
0: Ja. Oh, dat... Ja.

0: ik denk dat heel veel mensen die op een huis wachten overal wel willen wonen.
1: Ja, dat maakt verder niet uit.
0: Nee,
1: als je maar eenmaal een huis hebt, je kan altijd gaan verhuizen of zo. Hè? Dat kan als je maar eenmaal wat hebt.
0: Ja, dan zit je in ieder geval onder
1: Onder de pannen.
0: Ja, dan zit je niet zo in spanning constant te wachten. Dan heb je in ieder geval de boel.
1: Ja.
0: Dus, nou, vanavond dus.
1: Sint-Gemeentehuis.
0: En dan Putten is in gesprek met de boeren. Daar hebben we het straks al over gehad.
1: Ja.
0: De aanpak van de Veluwe is doodsteek voor melkveehouders. Daar moeten we het dus ook niet hebben. Maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad.
1: Ja, daar hebben we het over gehad straks.
0: Er wordt op gewaakt.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar Harderwijk. Want Pro doet harde uitspraken over Harderwijk's collega rond het dossier Oude Bibliotheek. En de Pro Harderwijk verwijt het college van burgemeester en wethouders dat de uitspraak rond het dossier Oude Bibliotheek aan derden wordt verweten, terwijl de uitspraak wel daadwerkelijk door een wethouder is gedaan.
1: Daar gaan we weer.
0: Ja, dat begint op Ermbrood te lijken.
1: Ja, echt wel.
0: Wie schriftelijk is een vraag gesteld, de fractievoorzitter Wilco Bos, de vraag waarom het college voor deze weg kiest, omdat daarmee ook de raad onjuist is geïnformeerd. Hij geeft aan teleurgesteld te zijn door de antwoorden op eerdere vragen. En hierdoor zijn naar zijn mening onwaarheden ontstaan in het dossier, maar spreekt er ook een gebrek aan reflectie uit over in zijn ogen gemaakte fouten in het dossier.
1: Waar zijn we nou weer mee bezig, jongens?
0: Ja, de uitspraak die het college aan een derde toedichtte was dat de prijsverhoging van de appartementen prijsverlaging van de appartementen geldt voor zowel nieuwe huurders als voor mensen die al in het complex wonen. Hiermee heeft, naar mening van Bos, het college niet alleen twee tegenstrijdige uitspraken gedaan, maar ook de raad in de beantwoording van vragen onjuist geïnformeerd. Mijn fractie vindt het onbestaanbaar dat het college ervoor kiest om zo om te gaan met een uitspraak van het college als met de informatievoorziening van de raad. Nou, onbestaanbaar, dat bestaat, want het is gebeurd.
1: Ja, dat is gebeurd.
0: Bos wil dat het college aangeeft wat het doen van dergelijke tegengestelde uitspraken volgens hem zegt over de mate van regie die het college nog denkt te hebben over dit dossier. Hij vraagt het college aan te geven waarom op verschillende momenten verschillende informatie wordt verstrekt over de gevolgen van de zittende huurders. Nou, ik heb vermoeden dat daar het laatste nog niet over gezegd is.
1: Nee, ik denk dat daar nog een robbertje over gevochten wordt.
0: Ja, want die piep, dat is dan een hele poos een dingetje.
1: Ja,
0: zeker. Een peen in de jaas biep, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, dus, nou. Maar ja, het is zoals het is. Hè?
1: Ja, en dan is het goed als iemand er op inhaakt.
0: Ja, daarbovenop zit.

0: Zo, dat was een Bruce Hornsby in the range met That's the Way It Is. En dan staat jouw nummer klaar. Okay. In ieder geval nummer voor dit uur nog. En dan hebben we er nog twee voor het laatste uur.
1: Ja.
0: Eens even kijken, kunnen we nog een nieuwsberichtje erbij pakken. Ja, inloopspreekuur over mogelijke bedrijveninvesteringszone. Een BIS voor ondernemers met vragen. Ondernemers op bedrijventerrein Veldzicht in Ermelo kunnen dit jaar najaar tijdens 4 inloopuurtjes vragen stellen over een mogelijke bedrijveninvesteringszone, de BIZ. Bedrijvenkring Ermelo houdt de bijeenkomst op dinsdagochtend telkens van 11 tot 12 uur bij een ondernemer op het betreffende deel van het bedrijventerrein. Met een BIS kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in onder meer beveiliging, afvalinzameling, zameling energie, in beweegroute en het keurmerk veilig ondernemen. Ondernemers kunnen ook gezamenlijk subsidies aanvragen. De bijeenkomsten volgen op een ondernemersbijeenkomst waaruit de behoefte bleek aan persoonlijke uitleg. Data en adressen van de inloopspreekuur zijn te vinden op www.bedrijvenkringermelo.nl. www.bedrijvenkringermelo.nl. Aanmelden voor de spreekuren is niet nodig.
1: Nou.
0: Dan hebben we dat maar vast genoteerd. Nou, dan gaan we naar If Tomorrow Never Comes.
1: Ja,
0: dan is alles voor niks geweest.
1: Dan is alles voor niks geweest, ja.

0: Dus hij ja, een beetje wanhopig, maar aan de andere kant heeft hij ook ruim ervaring. Want hier vertelt hij dat het leven één grote rollercoaster is.
1: Yeah.
0: Wat een onduidelijkheid schept die man.
1: Yeah.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De laatste files van de ochtendspits zijn aan het verdwijnen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. De vertraging is in alle gevallen 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, dat was een dubbelplaatje van Bruce Springsteen vandaag. We hadden eerst The Streets of Philadelphia en nu The River, ja. Welkom in het laatste uur alweer. Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 nieuwtjes. En dan hebben we nog 3 nieuwe items in de landelijke... misschien heb jij nog wat te melden, Trace?
1: Nou, ik zou het nog niet weten. Maar...
0: Nog niet? Maar nee. Ja, je weet nooit
1: nee,
0: wat
1: ik
0: er
1: weet
0: nog
1: nooit
0: gaat
1: wat,
0: gebeuren,
1: ik nog, wat er nog komt. Nee.
0: Precies. Dus nou, laten we beginnen met André Rieu's Christmas Concert Let It Show 2026. En dat kan op zaterdag 12 december, kun je dat bekijken. Of donderdag, zondag 13 december. Maar dat is niet dat... André Rieu met zijn orkest naar Harderwijk komt. Maar je kan het bij Kok Cinemax bewonderen.
1: Juist.
0: Meer informatie is te vinden op de website kokcinemax.nl. Max met 2x'en bedoel ik en dan .nl. Dus ben jij liefhebber van André Rieu?
1: Ja, ik vind het meestal wel leuk, ja.
0: Oké, okay. Ja. Nou, dat, ja. Ja, dat is daar gaat het om. En je moet het leuk
1: en
0: vinden.
1: En met mij zijn er heel veel mensen die het leuk vinden. Ja. Want als je ziet, als ze zo'n concert uitzenden, hoeveel volk er zit.
0: Man,
1: niet
0: dat is
1: normaal.
0: Maar ja, ook alleen op podium al. Hè?
1: Ja, dat
0: beetje
1: ook.
0: Beetje muzikant zou blij zijn met zoveel publiek als dat bij hem op podium staat.
1: Ja, zeker. Nou.
0: Dus wat dat betreft...
1: Ja, die jongen heeft goed gedaan.
0: Die is goed bezig geweest. En al het geld blijft aan de strijkstok hangen bij hem. Hè?
1: Bij hem zeker.
0: Bij hem wel. Laten we daar duidelijk over zijn.
1: Ja, er zijn meer strijkers daar. Hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dat is wel even een dingetje, want met oud en nieuw zijn strijkers verboden, hè?
1: Ja, dat ook. Hoe moeten ze dat dan doen?
0: Hoe ze dat gaan doen bij André Rieu.
1: Ja, ik denk dat hij zich er niks van aantrekt.
0: Ja, nee, dat denk ik ook niet. Gewoon dat hij denkt...
1: En ik denk dat er ook een heleboel mensen zijn die zich daar niks van aantrekken.
0: Die daar helemaal niks van aantrekken. Nee. Ja, want zo zijn wij. Wij zijn allemaal baldadige boefjes in Nederland.
1: Ja, wij doen wat we willen.
0: Ja, precies. En dan gaan we even terug in de tijd, naar begin jaren 60.
1: Mm-hmm.
0: Tenminste, ik zag net dat het origineel uit 1963 komt.
1: Ja, dat is...
0: Jim Reeves.
1: Ja.
0: Mijn broer is daarnaar vernoemd.
1: Oh ja?
0: Ja, Jim.
1: Jimmy. Jimmy,
0: ja.
1: Maar hij zingt nu Danny.
0: Ja, hij zingt nu Danny Boy.
1: Ja.

0: Ja, onmiskenbaar de Beach Boys met Don't Worry Baby. eens even kijken, we gaan weer de regio in. Hadden wij Kleurt tijdens de Coming Out Week 2026. En dat is van sinds afgelopen maandag tot en met 23 oktober.
1: Dat is 3 weken.
0: Dat is Coming Out Week 2026. Dus ja. Dat is gewoon 3 weken, ja. Viert, 18 dagen dan, maar ja, dat zou ook... Viert Harderwijk, de Coming Out Week. Ruim 2 weken lang is er een breed programma van de activiteiten rond Coming Out Dag, die wereldwijd op 11 oktober wordt gevierd.
1: Dat is zondag, of niet?
0: Ja, aanstaande zondag.
1: Ja, ja, ja.
0: Aanstaande zondag is dus Coming Out. De Coming Out Week is een co-productie van Regenboog Gemeente Harderwijk, de Regenboog Ambassadeurs en de Stichting Pride Harderwijk. Het doel is eenvoudig en belangrijk tegelijk, laten zien dat iedereen in Harderwijk zichzelf mag zijn en erbij hoort. Iedereen wil zich thuis voelen, geaccepteerd worden en zichzelf kunnen zijn. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen voelt zich vrij om uit de kast te komen. Soms uit angst voor afwijzing, buitensluiting of discriminatie. Zichtbaarheid helpen, een vlag aan de gevel, een regenboogbutton of een gesprek kan veel betekenen. Daarom zetten de 3 organisaties samen de hele gemeente extra in de regenboogkleuren. Het programma voor iedereen dus. Het begint op de week opent op zaterdag 10 oktober bij sportcomplex De Siepel. Nou, dezelfde avond is een Walhalla nog feest. En Jo van Egmond, de wethouder, opent hij is de intersexe progress regenboogvlag. En nou ja, van alles te doen dus in Harderwijk.
1: Helemaal, ja.
0: Ja, dus 2 weken lang, zeg maar. Als we dan toch over kleuren hebben. Jong Oranje Talentendag bij FC Horst. En dat is op woensdag 21 oktober, vandaag over 2 weken.
1: Ja, ja.
0: Jonger Oranje en FC Horst, een talentendag. Een unieke kans voor jonge voetballers, zowel jongens als meisjes, om een talent te laten zien en een leuke dag te hebben met elkaar. Naast plezier hebben met elkaar zijn er ook scouts van verschillende profclubs aanwezig.
1: Ja, misschien worden ze wel uitgekozen.
0: Ja, en dan staan ze binnenkort. Ja. Ik heb zo'n vermoeden dat dat in de week van de herfstvakantie is.
1: Ja, dat denk ik ook dat dat is.
0: Ja, dat moet haast wel.
1: Dat moet haast wel, ja.
0: Goed, dan gaan wij naar de Guitar Man. Ook een leuke hobby.

0: Zo, dat was hem, de guitarman van Brad. En ja, we lopen langzaam aan naar Brad. Is het Brad vanmiddag bij jou of is het wat anders wat je gaat eten?
1: Ik denk Brad.
0: Brad, ja, oké. Ja, Brad. Ja. Wil jij deze even doen?
1: Ja. Zero Waste Festival komt naar Ermelo. Een week lang ontdekken hoe je minder afval maakt. Van maandag 2 tot en met zondag 8 november draait in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde het Zero Waste Festival. Zeewolde was vorig jaar de eerste gastheer en trok veel belangstellenden. Zulke enthousiasme bracht vrucht voor. Dit jaar doen ook Ermelo en Harderwijk mee. Inwoners van de drie gemeenten kunnen een week lang meedoen aan workshops, ruilacties en rondleidingen over leven met minder afval. De opening bij Kasteel Staverden. In Ermelo begint het festival op maandag 2 november van 3 tot 5 uur bij Kasteel Staverden met de Zero Waste Brouwerij Tour. Wethouder Arabje John Tichelaar is er bij de opening ook en bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van een brouwerij en horen hoe bierbrouwen en afvalbeperking samengaan. Tichelaar was retorisch benieuwd hoe je dat doet met het overblijfsel. Zijn collega's in het college wisten snel te vertellen dat Bostel prima veevoer is.
0: Ja, zo zijn er een heleboel dingen. Gisteren had ik hier een aantal kinderen van de OBS de Korenbloem.
1: Ja.
0: En die doen mee aan e-waste race.
1: Ja.
0: En die zijn dus overal elektronica dat niet meer werkt. Aan het verzamelen om het milieu te sparen, om het te hergebruiken of te repareren en dat soort dingen. Dus die zijn, de scholen zijn er al een dag of 10 mee bezig en die kunnen dan, de school die het meest opgehaald heeft, en er doen er 10 mee in de regio, waarvan de Korenbloem namens Putten. En die kunnen dan zeg maar als klas een reisje naar het Museum Nemo winnen.
1: Okay.
0: Dus mocht iemand nog afval hebben, dan even naar e-waste race, de pagina e-waste-race.nl of gewoon even bellen met de Korenbloemen en dan komt het ook helemaal.
1: En dan komen ze dat bij je ophalen dan?
0: Dan komen de kindertjes ophalen of je komt het brengen. Het is maar net wat je afspreekt. Maar ze kunnen het ophalen, je kan het ook komen brengen enzovoort enzovoort. Ja. Alles is mogelijk.
1: Ja, maar het moet wel elektronisch zijn.
0: Ja, elektronica is dit geval de bedoeling. Dus computers, telefoons, printers, noem het allemaal op. Dat soort zaken.
1: Helemaal goed. Ja,
0: toch?
1: Leuk.

0: My Star was dat van Brainstorm en ook een mooi nummertje over het weekend. Maar goed, daar is het nog niet. Het is woensdag.
1: Ja, nee, we hebben de week zowat doorgehakt.
0: Ja, ja, precies. En dan, gisteren had ik het al even genoemd, Groevebeek en Rouwkamer. Rouwcafé Ermelo en Thuis Theehuis Oud Groevebeek is gisteren dus officieel geopend door burgemeester Hans van Dalen. En het Rouwcafé Ermelo is in het theehuis van Oud Groevebeek van Natuurmonumenten. Mm-hmm. In een rustige en warme omgeving is er iedere eerste dinsdag van de maand van 3 tot 4 uur ruimte voor ontmoeting, verdriet en herinneringen delen. Stichting De Marentak opende in navolging van Harderwijk nu ook een rouwcafé in Ermelo. Nou, en ja, dat is dus nu gebeurd. Het was een mooi gebouwtje. Ja, nu zie je de foto van het gebouw niet. Ja, gisteren was dat wel even mooi te zien. Ja. En een heel leuk gebouwtje. De mensen die erbij staan, die het een beetje begeleiden. Ik neem aan dat dit gastvrouwen zijn.
1: Dat
0: of zal
1: wel, ja. En een gast. Ja, het zijn allemaal vrouwen.
0: Ja, het zijn allemaal dames. Ja. Die gaan toch wat langer mee, hè? Dames zijn nog steeds ouder, worden nog steeds ouder dan mannen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wat dat betreft...
1: Ik weet niet wat wij als vrouwen dan doen, dat we langer leven, maar...
0: Nou ja, jullie maken ons mannen het leven zuur.
1: Oh, dat zal
0: dus wij zijn gaan korter mee daardoor.
1: Oh, vandaar, ja.
0: Ja, dat is het.
1: Dat werkt, ja.
0: Ja, schijnbaar wel.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja,
0: dus.
1: Ja, het is wel heel frappant als je ergens bent met... Dat er veel meer vrouwen zijn als mannen altijd.
0: Ja,
1: met
0: bijeenkomsten
1: en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, dus. Goed, oké.
0: We gaan de laatste van de team van Trace erin jassen.
1: Ja, dat is de laatste.

0: Apache. En dat was hem dan, George Baker. Hij heet volgens mij Hans Bouwens.
1: Hans Bouwens, ja.
0: Dat weet ik nog, want wij hadden vroeger een hovenier, die heet ook Hans Bouwens.
1: En toen dachten jullie dat hij dat was?
0: Nee. Maar toen was het heel raar om te horen dat George Baker Hans Bouwens was.
1: Oké.
0: Okay. Wat doet die hovenier van ons dan stiekem in het geheim? Maar toen zagen we George Baker op tv en hij heeft zo'n karakteristieke rechte mond, hè?
1: Ja.
0: Er zit geen omhoog krullend mondhoekje of wat dan ook. Het is een hele strak. Het is net een rits eigenlijk, tussen een baard en een snor.
1: Zoiets.
0: Nou ja, dat was die hovenier bij ons helemaal niet. Dat was een jovele, vrolijke jonge man.
1: Dat was hem dus niet.
0: Nee, dat was hem zeker niet. Maar goed, niet getreurd. Wij gaan even naar de headlines, want er zijn vier nieuwe headlines bijgekomen. Het gaat hier bij staat. Rente op de studieschuld gaat omhoog.
1: Oh jee. Zullen de jongens niet blij mee zijn en de meisjes?
0: Misschien betalen ze niet snel genoeg af.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: En COA zegt, de humanitaire ondergrens is bereikt. Okay. Kom je daar nu pas mee, COA? Volgens mij is die al heel lang geleden bereikt.
1: Ja.
0: En miljoenenfraude door een CIA-medewerker. Ja, al die afkortingen, COA, CIA. En dan hebben we ook nog de NSC-europarlementariër die als laatste het zinkende schip verlaat.
1: Ook die,
0: NSC heeft nu helemaal niemand meer.
1: Dan zijn ze spontaan opgeheven.
0: Ja, ze willen nog wel blijven bestaan, maar er zit niemand meer bij die ooit gekozen is door iemand. Dus. Is toch ook wat. Een zielige bende geweest. Maar ook daarvan was van tevoren bekend. Pieter Omtzigt.
1: Oké. Die is ook helemaal naar de knoppen gegaan eigenlijk.
0: Maar dat wist iedereen van tevoren. Zag je dat al aankomen?
1: Dat zag je aankomen,
0: En toch zijn er dan weer, de helft van Nederland heeft er dan weer vertrouwen in.
1: Zo gaan die dingen. En we doen het er maar mee. Hè?
0: Ja, het is niet anders. Eens even kijken. Wij gaan naar het volgende nummer.

0: Ja, een paar jaar geleden ontdekte ik dit bandje Beers Den. En ja, die hebben toch wel hele mooie muziek gemaakt.
1: Ja, je hebt er aardig van op de lijst staan.
0: Ja, precies. Er zijn toch nummers die de moeite zijn. Deze vond ik toen heel erg mooi.
1: Ja.
0: Gaan we nu even luisteren.
1: Even luisteren.
2: Brother, do you believe in an afterlife?

0: Ja, dat was hem, Elysium. Nou, dan hadden we het zo straks over de hemel, of die wel of niet bestaat.
1: Mm-hmm.
0: Elysium schijnt het voorbetaald te zijn van de hemel.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Dus daar ga je eerst even naartoe en dan kan je daar even chillen of wennen. Of misschien aan de tand gevoeld worden. Ja, je
1: vroeger
0: weet
1: werd
0: niet.
1: Dat het vagevuur genoemd, of niet?
0: Nou, volgens mij is dat meer het voorbetaal van de hel.
1: Oh, was dat van de hel?
0: Ja, denk ik wel.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ja, volgens mij wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat jou daar is op gewezen. Want je bent natuurlijk wel een baldadig vrouwtje.
1: Oh ja, dat.
0: Dus
1: ja.
0: Dan is het vagevuur.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat ze tegen me zeiden van pas op, want je komt in het vagevuur.
0: Ja.
1: Ja. En toen ging ik, toen paste ik ook netjes op, hè.
0: Ja,
1: dat was prima.
0: Ja, ik moest ook veel oppassen vroeger.
1: Ja.
0: Ik was al oud voor mijn leeftijd, zeg maar, en verstandig en zo. En dan moest je altijd de verstandigste zijn. En dan moest je ook de buurmeisjes passen.
1: Ja.
0: En daar zat er maar een paar jaar verschil tussen. Maar
1: dat was wel interessant natuurlijk.
0: Nou, die lagen meestal al in bed. Maar wat ik interessant vond, was de chips en de chocola die klaar lagen voor de babysit.
1: Voor de oppas,
0: ja. Ja, dat vond ik wel geweldig. Ja, en daar is het helemaal misgegaan uiteindelijk.
1: Daar begon het. Hè?
0: Daar begon de ellende.
1: Ja.
0: Ja, dus wat dat betreft. En nu heb ik ook alweer een plaatje als tip klaargezet. Net voor het eten.

0: Zo, dat was hem. Rolling on the River, Proud Mary. En dan zijn we toe aan het laatste plaatje. We gaan doei zeggen, Trace.
1: Ja, we gaan doei zeggen. Nou ja, bedankt voor het luisteren. En heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Ja, laat Velo hem aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. En goed morgen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. What about me?

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Ermelo, Harderwijk en Zeewolde staan van 2 tot en met 8 november in het teken van het Zero Waste Festival. Na de eerste editie in Zeewolde sluiten dit jaar ook Ermelo en Harderwijk aan. Inwoners kunnen tijdens de festivalweek deelnemen aan activiteiten die laten zien hoe ze minder afval kunnen produceren. In Ermelo begint het festival op maandag 2 november met de Zero Waste Brouwerijtour bij Kasteel Staverden. Het volledige programma en de kaartverkoop zijn vanaf 5 oktober beschikbaar via de website van Zero Waste. Voor sommige activiteiten geldt een beperkt aantal plaatsen. Senioren in Putten kunnen nog steeds met korting een fietsspiegel aanschaffen. Via Putten voor Elkaar is een voucher beschikbaar die 10 euro korting geeft op een fietsspiegel die direct bij een deelnemende fietsenwinkel wordt gemonteerd. Er zijn nog ruim 100 vouchers beschikbaar. Het aantal beschikbare fietsspiegels is beperkt. De actie loopt tot en met eind november of zolang de voorraad strekt. De vouchers zijn verkrijgbaar bij Putten voor Elkaar in Strout aan de Brinkstraat 91. De actie is bedoeld om senioren te helpen veiliger en met meer overzicht aan het verkeer deel te nemen. En tot slot, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde staan in de onderste helft van de landelijke Eco Electric Index 2026. De index van duurzaamheidsplatform Slimster vergelijkt gemeenten op het gebruik van elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Ermelo scoort een 4,2 van de 10 punten, Harderwijk komt uit op 4,1. Putten scoort 4,0, Zeewolde doet het van de 4 gemeenten het best met een score van 5,7. En meer over dat onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de VeluwFM-app en op de VeluwFM Facebookpagina. En tot zover het VeluwFM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluw.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij aflevering 345. Je luistert naar het programma Afslag 11. Het is woensdag 7 oktober 2026. Met Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip. Maar natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En de thema's van deze week zijn onder andere Beter laat dan nooit in verband met de jacht op de Ermeloze Wolf. Spijt / persoonverwisseling. Naar aanleiding van de jager die een vrouw doodschoot en dacht dat het een hert was. Dan heb ik 50 years en jeugdsentiment een beetje aan elkaar gekoppeld. 50 years voor Bert en Ernie, maar ook jeugdsentiment. Zeker, want Bert en Ernie die gaan andere stemmen krijgen. Maar jeugdsentiment natuurlijk ook vanwege het feit dat de terugkeer van Hives gevierd werd vorige week. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald. Slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Zoals What Have I Done van Linkin Park die je net hoorde. Dit is Afslag 11 Middle of the Week Radio. Rechts van mij, vrij van de kuur. Hè? Ja. Klaar ermee.
1: Ja, maar nog niet.
0: Helemaal oksel-fris hadden
1: we
0: gekleed. Albert Poortega, Albert, goedemiddag.
1: Het kan nog een beetje nasaal klinken.
0: Het klinkt wel een beetje nasaal.
1: Nee, maar over die What Have I Done. Ik las van het weekend nog weer dat er was nog weer zo'n bijzonder verhaal. Een parkeerplaats in Amerika. Zaten twee oudjes te vechten om een parkeerplaats.
0: Ja,
1: en de een betrok een wapen en die schoot een meisje van 12.
0: Ja, was bij een honkbalwedstrijd of zo, volgens mij.
1: Ja, veldje ernaast. Maar ik bedoel,
0: dat is debiel. Ja.
1: Ja.
0: Er zijn
1: raar. Laatst ook wel handdoekjes leggen. Er was ook iemand vertaald geworden.
0: Ja, zeker. Maar dat waren gewoon echt hele oude mannen ook gewoon. Deze mensen. Bij het opnemen van deze uitzending waren deze mensen in ieder geval nog niet gearresteerd.
1: Nee,
0: maar een meisje van 12 jaar.
1: Ook nog niet geëxecuteerd.
0: En nog niet geëxecuteerd, dat kunnen ze in Amerika ook niet zo heel goed, had ik begrepen.
1: Dat kan beter.
0: Dus, dat kan zeker beter.
1: Of misschien dat mensen denken: vanavond nou, mag wel 3 keer zo.
0: Maar 3 keer is scheepsrecht, zo is het ook.
1: Ja.
0: Nou, maar gauw door met de 2. Door, over en onder van René.
1: Die zegt dat je ermee moet stoppen, maar
0: uit naam van liefde.
1: Bedoelt hij het anders
0: inderdaad? Dat zeker wel. We gaan gewoon door, René.
1: Zo is het.
0: En deze is voor jou.

0: just was. Ow! Ja, mensen, dat was even Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. En daarvoor hadden we natuurlijk de twee van Door Over en Onder. Stop in the Name of Love van de Supremes. Nou, dan hebben we dat ook weer helemaal afgetikt, hè?
1: Ja.
0: Het is vandaag woensdag 7 oktober.
1: En ik hoorde 345, Harry.
0: 345.
1: Dus wij gaan op Apeland de 350ste halen.
0: Nou, dat weet ik niet. We gaan natuurlijk naar Apeland, maar we gaan daar natuurlijk niet opnemen, toch? Of wel? Dat hebben we al een keer geprobeerd.
1: De studio, die stelt zelf een beetje stof op zitten, denk ik. Hè?
0: Als die nog steeds niet beschikbaar is dan, en de deur op slot, dan wordt het lastig.
1: Ja.
0: Nee, maar inderdaad, dat is 5 weken. 3,50. En over 5 weken gaan we nog niet weg, toch? Of wel?
1: Nou,
0: het is begin december.
1: Ja,
0: toch? Dat moet dan een week of 8 zijn.
1: Ja, de puristen hebben inderdaad, ja. Klopt.
0: Maar dan zitten we dus. Dan gaan we de 350ste in ieder geval vieren.
1: Zo is het.
0: Hè? Dat is ook het geval.
1: Wat hebben we nog meer te vieren?
0: Nou, onder andere de verjaardag van Renier Blijenburg. Renier die tikt. Zeker, die tikt vanavond. Vandaag, niet vanavond. Ja, misschien vanavond ook wel. Maar vandaag in ieder geval de 54 aan.
1: Aha, en van wie doet het tegenwoordig met NVA?
0: Ja. Ja, je wil dat gewoon expliciet benoemen?
1: Nee.
0: Ook wat hij doet? Of?
1: Nee, nou...
0: hij kookt met haar ook
1: inderdaad,
0: gewoon.
1: Ja,
0: vooral,
1: ja inderdaad. Nou, en, de levenslessen.
0: Ze wonen samen. En sappen. Ja. Ze wonen samen in Harderwijk ook. Hè? Nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd, jongen.
1: Ja.
0: Tom York van Radiohead, die wordt 58 vandaag. Tony Braxton, jaartje ouder, 59. Het dezelfde leeftijd gaat Ellen ten Damme aantikken vandaag. Nou, daar komt hij weer, de foute man. Vladimir Poetin is vandaag 74 geworden.
1: 74?
0: 74.
1: Dus dan kan hij nog wel 6 ambtsperiodes mee.
0: Zeker. Tegenwoordig worden ze steeds ouder, dus kan maar zo. En hij, je kan zeggen wat je wil, maar hij is wel een redelijk fitte man volgens mij. Dus
1: AI.
0: AI hoor ik net.
1: AI.
0: Oké. Nou.
1: Of Arie VB.
0: Arie van Buren Rembrandt zelf.
1: Kan.
0: Die is ook overal en nergens. Hè?
1: Zo is het.
0: Maar goed, ik ga even door. Maartje van Wegen, die is 76 vandaag. Het is de geboortedag van Desmond Tutu. Oude bisschop, die overleed in 21. Henry Ford, die maakt in 1913 voor het eerst bekend dat hij iets uitgevonden heeft. Namelijk de lopende band. In 1919 wordt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM opgericht. Ja, ja. De Duitse Democratische Republiek die wordt opgericht in 1949 op 7 oktober.
1: Jawohl! Jawohl!
0: De Verenigde Staten die laten op 7 oktober 2015 meer dan 5000 gevangenen vervroegd vrij om overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Max Verstappen wint in 2023.
1: Hey, dat heb ik meer gehoord
0: de wereldtitel. Wereldtitel. Voor de derde keer op rij deed hij dat. En afgelopen zondag zegevierde hij in eigenlijk niet in
1: Brabant.
0: Nee, in Maleisië. Maar het was de Grand Prix van Bahrein.
1: Ach, in Bahreinig.
0: En 2023 is een zwarte dag in het Midden-Oosten. Want dat was de dag waarop Hamas een massale verrassingsaanval uitvoerde op Israël. En sindsdien is het een grote oorlog in
1: Linksrechts. Was het ook al
0: daarvoor was het ook niet
1: gezellig.
0: Ze ook
1: niet bij elkaar op de verjaardag.
0: Nee. Maar hier vielen 1500 doden. Ja. En dat was wel de aanzet tot de oorlog in
1: Ze Gaza. Hadden gewoon in 1977 hadden ze gewoon het luikje van de... Ja, hoe heet dat?
0: Van de molen.
1: Van de molen.
0: Van de DJ.
1: Doen. Ja. Dan hadden ze naar Kees van de Brink moeten luisteren.
0: Zeker.
1: Dan was het eigenlijk allemaal goed gekomen, mensen.
0: Nostalgie.
1: Zo is het.

0: Ja, voor de oude jager, hè, die wel kan schieten, zullen we maar zeggen. Ja. Want als jij gewoon een hert denkt dood te schieten en het blijkt een vrouw te zijn. Ja, dan is de vraag wel, hoe dan goed zijn je ogen? Of hoe zag die vrouw er dan uit?
1: Dan heb je misschien wel heel veel van dat vliegend hert gehad.
0: Dat zou kunnen,
1: dat,
0: ja.
1: Dat Jägermeister-achtige sapje.
0: Dat is wel lekker.
1: Dat is wel lekker. Als hij goed koud is.
0: Als hij koud is, en dan moet buiten ook koud zijn. Ja. Dan, hè. Dat is, vind ik ook. De meeste drankjes die koud zijn, moet je drinken als het warm is. Maar deze die moet je drinken als het koud is.
1: Dat klopt.
0: Hey, Hunting High and Low, die hoor je niet zo vaak meer, hè? Van,
1: want ze zijn niet zulke goede vrienden, hè?
0: Niet. Ik ben niet helemaal ingevoerd. Vertel eens even.
1: Nou, er was toch een documentaire op een van die... ik zeg Netflix of iets anders of zo. Ja. Dus dan kun je die jongens zien en dan zie je eigenlijk dat ze allemaal met een aparte limousine naar een feestje gaan.
0: Oh, echt waar,
1: op moeten treden. En dan doen ze hun nummertje en dan betaal je ze weer af. Maar die zeggen niks meer tegen elkaar.
0: Oh,
1: hoor.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Komt toch vaak voor, hè? We hebben dat bij de broers van Oasis hebben we dat natuurlijk gehad.
1: Ja, maar die gaan toch uiteindelijk weer optreden omdat de kassa weer moet rinkelen.
0: Tuurlijk. We hebben het goede doel.
1: Zo is het.
0: Ik weet niet
1: of Henk en Henk...
0: Henk en Henk, die gaan niet meer samen.
1: Voor mij is die ene Henk Temming, die is wel heel principieel volgens mij.
0: Ja, dat is ook wel een beetje zuurig.
1: Ja.
0: Dus, ja. Henkie. Morgen is het donderdag en donderdag is het 8 oktober. En dan hebben we ook weer een aantal mensen op de verjaardagslijst. Onder andere Danique Kransen. Danique die gaat 24 jaar aantikken.
1: 24 jaar?
0: 24 lentes.
1: God, 2002 jongens.
0: Ja, yeah, zeker. Man, het gaat hard.
1: Was ze toen Europees kampioen geworden? Of?
0: Nee hoor.
1: Nee,
0: we zijn eigenlijk maar één keer Europees kampioen geworden. Dat was een WK wat we zelfs gemist hebben.
1: Ik kan me geen oranje geboortekaartje hebben.
0: Nee, zeker niet. Dat was er ook niet. Nee,
1: maar die eerste wel.
0: Ja, dat klopt. Dat was midden in het EK wat in Nederland was.
1: We stonden in potentie, konden we toen nog winnen. Hè?
0: Ja, maar dat is niet gelukt.
1: Nee.
0: Chantal Vollaert van Pia, die wordt 44 morgen. Dus van harte gefeliciteerd, allebei dames. Steven Bergwijn, Saoedi-Arabië zit hij tegenwoordig. Ik zeg altijd, tenminste hebben wij geleerd volgens mij op school, Saoedi-Arabië, toch? Saoedi-Arabië.
1: Ja, wat moet je anders zeggen dan?
0: Tegenwoordig hoor je bijna alleen nog maar Saoedi-Arabië.
1: Saoedi-Arabië.
0: Saoedi-Arabië. Vond ik gek. Okay. Maar Steven Bergwijn die wordt dus 29. Bruno Mars, die hadden we al even gehoord. Die wordt 41 morgen. Annemiek van Vleuten, die wordt 44. Laura Vlasbom, Blom, sorry hoor, 58.
1: Fritzel Schutzel.
0: Fritzel. Jan Marijn, dat is een rood blokje dit. Geen roadblock, maar een rood blokje. Jan Marijnissen wordt 74. Jack Spijkerman wordt 78. Maurice de Hond wordt 79. Maurice de Hond hoort daar niet echt bij, hoor.
1: Nee, is niet.
0: Paul Hogan, die wordt 87. En in 1958 brengt de Zweedse chirurg Ake Senning voor het eerst bij een mens een pacemaker in.
1: Ah.
0: In 1960 komt het eerste nummer van televisie eruit op 8 oktober.
1: Op papier, mensen.
0: Op papier was dat. En op 8 oktober 1967 wordt Che Guevara in Bolivia in gevangen genomen. Door een klein kuchje.
1: Ja.
0: In Wirdum is het epicentrum van een aardbeving op 7 oktober 2022. Met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. En vandaag, nee niet vandaag, en morgen moet ik zeggen, is het ook de dag van het zicht. Nou, dat is 8 oktober. Ook
1: nou,
0: weer
1: voor het zicht. Een foto van vroeger. Kun je nog even terugkijken aan...
0: Schitterende plaat,
1: een mooie herinnering. Ja, het is, dit jaar is hij ons ontvallen. We gaan hem straks nog eren, het eindoverzicht, hè?
0: Zeker wel. Ja, hij staat erin. En we hebben natuurlijk... deze uitvoering is eigenlijk het mooiste, hè? Want dit is het origineel. Tenminste, dit Nederlands.
1: Nou, dan gooi je hem dicht te schuiven.

0: maar apart.
1: Ja, dat was Wij zijn twee vrienden van Danny Christian. En dat was voor Pascal Veldhuizen jeugdsentiment.
2: Oh.
1: En wel, ja, zeker.
2: Hij heeft ook alles een marsipilami op zijn...
1: Hij was zelfs een marsipilami op een gegeven moment.
2: Ja?
1: Jazeker. Ja. Maar toen woonde hij nog niet in Ermelo, hoor.
2: Oké. Okay.
1: En we hebben natuurlijk de foto van vroeger van Rob de Nijs. En u hoorde de afslag 11 rectificatie.
2: Ja, zo.
1: Voorbij kan. Want Rob de Nijs is al 1,5 jaar geleden overleden.
2: Voor mijn gevoel is het nog als gisteren.
1: Nou, inderdaad. Het voelt als gisteren. Maar het was in maart 2025. Dus die komt het jaaroverzicht niet echt.
2: Telefoon, mensen. Is dat Sinterklaas?
1: Telefoon. Hoi. Komt er een... hebben we een beller? Oh.
2: Hij stopt ermee.
1: Nou, er wordt even gebeld, maar we zijn er ook eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, dus.
1: Hey, de vrijdag. Aankomende vrijdag is het 9 oktober. En dan verjaart kleine Monique. Monique Tanus van Pluren heet ze tegenwoordig. En nog steeds staat er een groot vraagteken achter haar leeftijd.
2: Ik denk dat ze wel 40 is geweest.
1: Dat is ook wel. Ze is ergens tussen de 40 en 60.
2: Ja.
1: Hè, dan zijn we, denk ik, ze zitten we goed.
2: Ze zitten nee, dan zitten we zeker niet
1: en ze is ook tussen de 40 en 160 enzovoort.
2: Ja.
1: Ik denk ook wel dat ze boven de 45 is. Kenny Teten, die is dat niet. Die wordt 31. Oh, niet heel erg.
2: Nee.
1: Georgina Verbaan met de Harry's, die wordt 47. De dikke uit de jury.
2: Dat die is dikke Harry's.
1: Hij is niet meer dikke uit de jury, maar hij is wel nog steeds in dat liedje, heet hij zo.
2: Ah,
1: Henk-Jan Smits, die wordt 65 vrijdag. De beste beffer van België, Herman Brusselmans. Jazeker, zelf benoemd, hè. Moet
2: is
1: er even bij
2: zijn. Hij is nog pas vader geworden, hè, op zijn 85
1: zeker,
2: ja,
1: maar dat
2: zo.
1: Doe je iets verkeerd, want daar kan je geen vader mee worden, hè, op die manier.
2: Nee,
1: maar goed, die wordt 69.
2: Goeie vader, hoor.
1: Goeie vader.
2: Ja, onze vader.
1: Oh, nee. Sharon Osbourne van de Sherry's.
2: Ja.
1: En die, nee hoor, die wordt 74. Hans van der Tocht, die is er ook nog. Ik had even opgezocht, maar...
2: Hij doet het nog.
1: Naar verluid doet hij het nog. 79.
2: Hans, ik denk dat Hans wel een beetje... van mij is het glans er wel vanaf,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Ja, tuurlijk. Hey, nou, bij ons ook, hè?
2: Ja, nee, ik bedoel ook van de levensvreugde.
1: Van het leven, ja, dacht ik ook wel.
2: Ja.
1: Het is de geboortedag van Peter Faber, die overleed dit jaar. Het is ook de geboortedag van John Lennon, die overleed in 1980. Straks nog een toepasselijk plaatje voor. Het is de opening van de Lijnbaan in Rotterdam. De eerste autovrije winkelstraat van Nederland. En dat gebeurt op 9 oktober 1953. En op 9 oktober 2013 komt het 2500ste nummer van het weekblad Voetbal International uit. Helaas.
2: Oh.
1: Max Verstappen, die behaalt zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 op 9 oktober 2022.
2: Ach, zo vroeg in het seizoen al.
1: Jazeker. Nou, en er zijn nog een paar races ook, hè? Dus hij stond al ver voor.
2: Ja.
1: Dat gaat dit jaar niet lukken.
2: Nee.
1: Het is vrijdag, en dat is misschien wel lekker, de dag van het ei. En als je er zin hebt om nog wat extra's te eten, dan kan je er ook een kroketje bij doen. Want het is ook krokettendag aankomen.
2: Ik las dat die kroket van Michel Kramer, die kostte 1000 euro.
1: Boete.
2: Ja.
1: Nou, je hebt dat verhaal wel gehoord, hè, dat hij hier in Ermelo was, toch? Van de zomer.
2: Ja. En toen kreeg hij een kroketje van wie ook alweer?
1: Ja, van de jongens van DVS in ieder geval.
2: Ja.
1: Maar dat heeft hij dus overal, hè?
2: Ja.
1: Dus hij heeft dat boek geschreven en dat boek hij heeft toch wel... de term kroketten wel even op de voorpagina gezet, hè? Op de kaft.
2: Ja.
1: Het boek wat geen broodje kroket mocht heet of zo. Hè? Zo heet
2: zoiets.
1: Het. Dus, gaat dat lezen, mensen. Hij wil karakter, hè? Want hij wilde niet de koekoek doen bij VI, zag ik.
2: Nee, en je leest hem net zo snel uit als de broek van het boek van Van der Grijpen.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Veel en grote letters.
1: Zeker. Prachtige nieuwe single van U2.

0: mensen. Silencio.
1: Oh, zo.
0: Hey, oh, wacht. Gaat er al, nee, we moeten nog een plaat hebben.
2: We doen er gewoon nog een, jongen. Ja. We zijn er nou toch.
0: Helemaal buis, mensen.
1: Oh.
0: Niet waar.
1: Hé, hey, verkeerd.

0: we naar elk plaatje al moeten aan- en afkondigen, dan...
1: Dat niet meer. Ze doen alleen de allergrootste.
0: De allergrootste doen dat, maar daar kunnen wij niet aan tippen.
1: Nee, dat kunnen wij niet aan tippen, maar het was even een persoonsverwisseling. Het past helemaal bij het thema,
0: mensen. Nou, ik wou net zeggen, zit je er goed in, jongen?
1: Ja, ik zit goed in de thema's.
0: Uitstekend. Dat was de Man Who Sold the World. Dat was een live versie van Nirvana, van MTV Unplugged.
1: Dat is wel een beetje een verhaal. Die drummer van Nirvana, die lijkt sprekend op die ene acteur, hè?
0: Ik weet niet.
1: Nee?
0: Dan moet ik even hoesten, hè?
1: Oké.
0: Okay. Wie bedoel je? Ik weet even niet meteen...
1: Als jij dat zo meteen even opzoekt, dan zie je van mijn filmpje van niet heel lang geleden dat Paul McCartney zit zo te kijken, hè? Is dat nou twee keer die drummer of is dat twee keer die acteur? Nee, die kunnen perfect. Maar die acteur die kan ook verdomd goed drummen, om het zo te zeggen.
0: Oh, Grohl is dat. Die David Grohl.
1: Nee, dat is de drummer. Die komt de tweede uur.
0: Nee, maar dat is toch de drummer. Dat was toch de drummer van Nirvana?
1: Nee, dat is de drummer van, hoe heet die?
0: De Foo Fighters.
1: Ja, Foo Fighters.
0: Maar wacht even. David Grohl was de drummer van Nirvana. 100%. Dat staat hier ook, hoor.
1: Je moet zo even opzoeken. Dave Grohl.
0: Oké, gaan we zo even zoeken. Ja. Even iets anders. Ja. Even vooruitlopen op een van de thema's voor volgende week. Ja. Jij bent ook wel een beetje een spelletjesmens, toch? Of niet?
1: Een spelletjesmens.
0: Domino, hè?
1: Of zo.
0: Domino of zo. Nee. Er is een meneer uit het Noordoostpolder.
1: Ja.
0: En die is veroordeeld tot 18 maanden cel... vanwege de verkoop van software om vals te spelen... met Grand Theft Auto V, staat hier. En dan kon je dus... dat is van die hacking software... waardoor je altijd verder kan in zo'n spel.
1: Nee.
0: Ja, maar 18 maanden cel is... dat is ook niet weinig, vind ik.
1: Nee.
0: Dus nou ben ik zelf ook wel van de PlayStation, zeg maar. En ik speel een spelletje... en ik heb af en toe ook het idee dat er mensen zijn die dat dan... ik speel dan een voetbalspel, dat zou je niet verbazen, een voetbalspelletje.
1: En die maar scoren dan uit onmogelijke posities? Ja,
0: precies, dat je denkt, dat kan helemaal niet. Dat is een schot van 35 meter zo.
1: Nee, is dat dan, zit er niet in een Dico G of zo? Dat hij met zijn pipo-schoen net zeg maar zo de kruising schiet, zeg maar.
0: Die spelers hebben wel hele rare schoenen. Dus het zou mij niet verbazen, Albert.
1: Oké.
0: Maar we moeten even gaan verven,
1: ja,
0: denk
1: want,
0: ik. Hè?
1: Ja, verven inderdaad. Ja. En die tweede kleur is wel een verdacht kleurtje, moet ik eerlijk zeggen. Hoor.
0: Ja, dat wel. Maar we gaan er niks over zeggen.
1: Nee. Fantastisch mooie plaat van Ellen Langley.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Rooie Cent.
1: Ja, dat was rood. Ja. Naar aanleiding natuurlijk van de verjaardag van Jack Spijkerman en Jan Marijnissen.
0: Oeh, wat fantastisch goed getimed, mensen.
1: Rooie rakkers.
0: Hey,
1: oranje wil jij
0: over rood
1: hebben,
0: gesproken. Ja, ik vind dat nieuwe oranje shirt ook niet mooi.
1: Nee, dat is... ik dacht van, is het nou oranje? Of wat? Vond het vooral bij Jong Oranje. Zag het er heel gek uit.
0: Omdat die rode smitten was.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat, misschien was dat dat het wat afgaf of zo. Nee, ik weet het niet. Nee, maar het ziet er een beetje flats uit.
0: Dus, maar dat zal wel met marketing te maken hebben.
1: Denk
0: dan kun je
1: ook
0: natuurlijk weer wat verkopen.
1: Zeker wel.
0: Maar
1: ja,
0: de nieuwe opzet, Harry. Jij hebt al geëvalueerd natuurlijk met die jongens.
1: Je hoort natuurlijk wel heel veel mensen klagen. Heel veel spelers. Dat het eigenlijk te veel is. Kijk, wat ze gedaan hebben, de UEFA, is een blokje van... in het verleden was het zo dat je drie van die blokken in het land had, volgens mij. En nu hebben ze twee blokken aan elkaar gemaakt, waardoor je dus een langere periode bij elkaar bent.
0: Ja.
1: Nou, dat is denk ik voor een bondscoach hartstikke goed.
0: Ja.
1: En in een korte periode, dus die twee weken, moet je vier wedstrijden spelen. Nou, dat is eigenlijk het schema wat ze normaal gesproken ook doen. Dus ik begrijp niet helemaal waarom ze oververmoeid zouden zijn.
0: Omdat ze niet zoveel vakantie gehad hebben van de zomer.
1: Nou, dat zou kunnen. Maar dan normaal gesproken heb je met zo'n interland ook geen vakantie. En daarna moet je ook weer aan de bak. Dus
0: eigenlijk is het gewoon...
1: Het is een beetje loten maar het ijzer, denk ik.
0: Maar...
1: Alleen, die wedstrijden straks... Ze moeten dat extra weekend, zeg maar, dat moet nog wel een keer ergens ingehaald worden, volgens mij. Tenminste.
0: Ja, dat toch al van de vorige plek.
1: Nee, snap ik. Maar je hebt straks natuurlijk. Kijk, nu komen de echte drukke weken eraan. Oktober en november. Zeker. Dat is het ritme van. Zondag, woensdag. Thuis is het. Komen thuis.
0: Thuis, hoor ik.
1: Woensdag, zondag, zeg maar. Of donderdag. Of dinsdag, zondag. Dinsdag, zondag.
0: Zaterdagavond.
1: Bedoel ik zaterdagavond.
0: Zaterdag, jongen. Zaterdag, met vuurwerk.
1: Tegen AZ. Met vuurwerk.
0: Ja,
1: dat mag.
0: Ja, zeker. Dat mag in de Kuip.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, ik heb er grote verwachtingen van.
1: Oké. Gaat Egbert ook?
0: Die is iets smokkelt dat altijd, hè?
1: Oh, oké. Okay. En waar? Of wil ik dat niet weten?
0: In de kofferbak.
1: Oké.
0: Okay. Van een of andere aandeelhouder.
1: Zeggen we niet, hè?
0: Nee.
1: Van het stadion.
0: Frans Bouwer.

0: is heel goed. Dat we stoppen met het geloof als
1: zeker, ja,
0: alles bepalend. En dat kan
1: de bron van heel veel
0: leed voorkomen.
1: Zeker wel.
0: Rectificatie hadden we
1: Ja, die
0: weer,
1: David Grohl. Die, ik
0: nou,
1: zeg
0: je
1: dat
0: moet
1: Dave
0: natuurlijk zeggen, ik had natuurlijk weer een mix-up. Hè. Ik had ze erin gezet. Ja. Maar de tweede uur is Will Ferrell en de chat, hè?
1: Ja.
0: Maar ik dacht even...
1: Will Ferrell en Chad Smith. Ja. Chad Smith is van de Red Hot Chili Peppers. Ja. En die lijkt inderdaad op Will Ferrell.
0: En Will Ferrell kan bijna net zo goed drummen als die van Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, nou, dan kunnen ze elkaar een beetje afwisselen, hè? Zo, dat is geen hond die dat in de gaten heeft.
0: Dat is best grappig om te zien.
1: Ja, dat is zeker grappig.
0: Dus dat was een rectificatie, zou ik zeggen.
1: Rectificatie.
0: Dat is een echte aflevering.
1: Nou, ja, zeker. We zitten er goed in, Albert. Lekker, man.
0: Beste kan me zo even dat we de renier uithalen in plaats van
1: renier?
0: Galstenen.
1: Wat zeg je nou? Nee, renier, we gaan renier er niet uithalen.
0: Ik ga net 55 jaar mee.
1: Die zit er net in, zegt hij.
0: Ja.
1: Hij
0: begon weer zeker over me.
1: Sorry,
0: hoor. Nee.
1: Sorry,
0: dat willen we allemaal niet weten.
1: Woensdagmiddag. Nee. Oh, het is cabaret.
0: Nee.
1: Uur 1 zit erop, hè?
0: Ja.
1: Zullen we gewoon doorgaan en dan het volgende uur nog een keer?
0: De cliffhanger is Jimmy Cliff deze keer.
1: Ja, de dag van het zicht.
0: En
1: dat
0: die
1: is morgen.
0: Het volgende uur, Jacques. Bereid je maar voor, jongen.
1: Ja, jongen, dan komen ze voor jou, hè?
0: Speciaal voor jou.
1: Zo is het ook. Maar eerst even helder zicht.
0: I can see clearly now, mensen.
1: Tot

0: Oh ja, dat is weer wat nieuws van hem. Dan vindt hij het leuk als we met z'n allen gaan roepen. Erg, hè? Nou, laten we even doen. 1, 2, 3 en dan met z'n allen Remco, oké? 1, 2, 3.
1: Remco!
0: Dat hoort hij nooit! 1, 2, 3.
2: Remco! Hey, kinderen! Hey, word ik soms geroepen? Hey, moet ik soms een liedje komen zingen, Katrin? Oma Willem! Oma Willem!
3: Is toch leuk?
0: Onwijs leuk.
3: Ja, vind ik leuk. Dat vind ik leuk.
2: Ja, er wordt te weinig poppenkast gespeeld tegenwoordig. Vind ik jammer. Ik zeg altijd maar zo, keep the poppenkast alive!
3: Tja, is toch zo?
2: Lekker, gezellig.
3: Van ons nieuwe album.
2: You're once, twice.

0: zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens. Wow. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan.
1: Veluwe FM.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cargan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11. Op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80. Gaat

0: Zo, iedereen ontwaakt van zijn middagdutje, hoop ik. Tenminste, dat lijkt mij wel. Want het is tijd voor uur nummer 2 van aflevering 345 van Afslag 11. Het is vandaag 7 oktober 2026. Met Afslag 11 begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de Tukkerstip. Maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En deze week zijn de thema's onder andere Beter Later Nooit. In verband met de jacht op de Ermeloze Wolf. Spijt / persoonsverwisseling naar aanleiding van de jager die een vrouw doodschoot en dacht dat het een hert was. En een gecombineerde 50 years en jeugdsentiment met Bert en Ernie die nieuwe stemmen krijgen na 50 jaar. Inderdaad. En jeugdsentiment naar aanleiding van de terugkeer van Hives. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Zo speciaal voor Anne, denk ik, Colors van Headhunters. Featuring Tattoo.
1: Ja, inderdaad, 50 secondjes, mijn liefste.
0: Nou, dat is de volle 50 seconden.
1: Nou, inderdaad, zeggen, daar kan hij net zijn schedel mee scheren in die tijd, hè? Of niet, zijn botse schedel?
0: Nou, dat denk ik niet, hoor.
1: Zit
0: gewoon, ja, dat klopt. Maar Anne doet, doet geen grabbetje meer, hoor.
1: Nee?
0: Nee, je hebt gewoon haar op zijn hoofd nu.
1: Oké.
0: Dus... Ja, net als de man die we nu gaan draaien. Ja. Die heeft ook een grote bos met krullen. Ja.
1: En die laat je graag wel een beetje verwilderd uitstraling. Hè?
0: Dat doet hij.
1: Ik denk niet dat hij heel veel met de wax en de gel in de weer is.
0: Verwilderd, verstrooid, dat is hoe hij eruit ziet. Maar hij maakt prachtige liedjes, waaronder deze.
1: Ja, inderdaad. Hé, hey, is dit weer Velders en Kemper?
0: Nou, je zou het bijna denken, maar dit is net even iets mooier, wil ik.
1: Oké, mensen. Daniel, kom maar weer in.

0: Lekkerlie, ethisch, behoorlijkheid.
1: Ja, zeker, zeker. Hé, hey, Harry, wij hadden als een van de thema's, natuurlijk dat die vrouw die waarschijnlijk een wit stipje op de broek had zitten.
0: Dat zou
1: die daarvoor net aangezet.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: En die wolf die...
0: Was dat een aarsgewei natuurlijk, hè? Dat kan ook, hè?
1: Die wolf die zeg maar binnenkort een soort regenboogwolf in ons in de buurt gaat worden.
0: Ja. Met dat paintball schieten dingetje.
1: Was ik een paar weken geleden was ik bij niet nader te noemen iemand op visite.
0: Ja.
1: En die liet me daar toch een prachtig mooie foto zien van een luchtdrukwapen. Nou, dat ging. Daar schiet je volgens mij, begreep ik, van de experts hier in Putten.
0: Ja.
1: Hier hebben wij een 100 meter baan onder de grond in Putten.
0: Ja.
1: En daar schiet je dus gewoon op een kaartje de grootte van 2 euro 100 meter zo'n groot gat erin.
0: Oké, dat is niet best.
1: Dus,
0: dat is levensgevaarlijk, hè?
1: Maar die mag je dus gewoon zo kopen.
0: Maar waarom mag dat? Dat is toch raar? Want waarom valt dat niet onder de wapenwet dan?
1: Nou, nog niet. Daar zijn ze wel mee bezig om dat te verscherpen. Oh. Maar als je 21 bent en je hebt gewoon een goede legitimatie...
0: Ja, dan kan je gewoon kopen.
1: Rare incident, zeg maar. Zo, dan mag je zo'n ding gewoon kopen.
0: Maar waar koop je dat dan? Want
1: in Staphorst heb ik me laten vertellen.
0: Staphorst?
1: Ja.
0: Oké, nou dan moeten we over 2 weken naartoe naar Staphorst.
1: 1100 euro koop je zo'n ding en het ziet eruit als gewoon... Ja,
0: echt waar,
1: een soort M27 2.0.
0: Dat is, het is niet best. Hè? Dat allemaal zomaar los te koop is.
1: En een compressortje en je
0: schieten Willy.
1: Nou inderdaad, Willy die kan dan zijn 500 miljoen naar je opmaken, maar als Willy geraakt wordt.
0: Dat
1: hoor.
0: Is niet goed. Hè?
1: Ik weet niet of dat slecht is per definitie, maar om zo te zeggen. Als het dan terugvloeit naar de mensen toe.
0: Ja, maar dat gebeurt
1: natuurlijk
0: niet. We
1: hebben al een groot tekort een beetje opgelost. Het is bizar dat mag.
0: Dat is bijzonder, ja. Dat is inderdaad gek.
1: Misschien dat mensen tips hebben hoe we dat gaan veranderen.
0: Ja, misschien Anne of de Tukker.
1: De volgende plaat leek me op zijn plaats, want het is
0: We moeten ook nog een verjaardag. Nee, ik heb een hele grote lijst op.
1: Dat doen we gewoon echt.
0: Dat doen we niet. We doen volgende week de verjaardag. Delta is het, hè?
1: Ja, Delta.
0: Delta Goodrum.
1: Ja, en dan knippen we
0: het is wel een mooi liedje.
1: Ja,
0: het is wel een mooi liedje.
1: Prachtig liedje.
0: En daarna YouTube.

0: Zo, dit was Anne's tips, mensen.
1: Ja, dit is zijn jeugdsentiment, hè?
0: Nou, dus, ik dacht dat dat meer grabbertje was geweest. Maar goed, die had de eerste plaat natuurlijk ook al gehad.
1: Tuurlijk, zo is het ook. Ja. Zal ik de verjaardag
0: doen? Doe maar graag, want anders komen we te kort.
1: Oh jongens, daar gaat hij. Zaterdag 10 oktober, Wende Snijders, 48 jaar. Bart Brentjes, 58 jaar. Martin Kemp, hey. Sven de Bellé, 65. Daar hadden we True voor, hè? David Lee Roth, die wordt 72 aankomende zaterdag. Mitch Ure, die wordt 73. Peter Jan Rens wordt 76.
0: Die wordt tegenwoordig samen met die gast...
1: Met wie?
0: Die enige shuffelde gast die altijd met Koningsdag altijd zo gek doet. En die toen ook nog een keer in de politiek was.
1: Oh, echt waar? Woont hij daarmee samen?
0: Ja, omdat ze allebei niet helemaal gezond zijn. Volgens mij zorgen ze een beetje voor elkaar of zo.
1: Okay. Dat was mij niet helemaal...
0: Nee, is ook niet echt belangrijk. Nee,
1: ik weet wie je bedoelt, maar ik kan even niet op de naam komen.
0: Pinkeltje.
1: U hoort nog van ons. Daar hoor je nooit meer van. Het is de geboortedag van Giuseppe Verdi. Die overleed in 1901. In 1933, op 10 oktober, was het het eerste synthetische wasmiddel wat op de markt kwam. Van Dreft was dat. 2010, op 10 oktober, worden de Nederlandse Antillen die houden op te bestaan. Ja, want Curaçao en Sint Maarten, die worden de nieuwe landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Samen met Bonaire natuurlijk, hè. En in 2017 wordt Harvey Weinstein na seksuele... Harvey Weinstein.
0: Oké.
1: Na seksuele intimidatie ook beticht van verkrachting. Nou, dat is niet leuk. En Carole Schouten, die wordt op...
0: Het klinkt nu net of je zegt niet leuk voor hem.
1: Dus, zeker niet. Het was ook niet leuk voor hem, maar hij had er wel licht schuld aan volgens mij. Dus.
0: Ja.
1: 10 oktober 2024 wordt Carola Schouten geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam.
0: Ik hoorde het belletje nog, mensen. Johan Flemings,
1: dat is
0: onderwijs. Ja, daar gaan we het puntje van onze lippen.
1: Zeker, maar bedankt Albert. Heel fijn. Johan Flemings. Nou, hebben we dat afgetikt? Ja. Geven we alles weg.
0: En wij geven alles weg.
1: Hey, dan heb je die met die drummer van dinges. Ja. Van de Red Hot Chili Peppers.
0: Ja.
1: Hoort je ook weer? Chet.
0: Smith.
1: En die lijkt op Pharrell, hè? Ja. Die komt straks nog, hè?
0: Niet Pharrell Williams.
1: Nee.

0: Nou, bordetje, wat zeg je daar?
1: Een wulf.
0: Ja, Smikkelen en Smullen.
1: Nou, ja, Smikkelen en Smullen, jongen.
0: Smikkelen en Smullen. Ja. Ziet Meisjesfontein, daar ken je hem al van Smikkelen en Smullen.
1: Nou, dat is
0: je
1: straks.
0: Eeuwig jong bij blijven.
1: Eeuwig jong, zo is het ook. Ja. Maar eerst de zondag. Zondag, ja,
0: wie
1: 11
0: gaat er verjaren?
1: Dan is ook de bokkentocht, had ik begrepen. Maar dit geheel terzijde. Karen Elmans.
0: Reclame, dan moeten we natuurlijk nog...
1: Het is geen reclame, okay.
2: Hey Albert, heb je hem gezien?
1: Nee. 11 oktober, Karen Elmans, 58 jaar. Van harte gefeliciteerd, Karen. Xander van der Wulp, tegenwoordig van de sport, hè? 52. Constantijn der Nederlanden wordt 57. Dat is ook raar dat ik Xander van der Wulp... Ja, die staat er toch wel in. Geboortedag van Luke Perry... Ja. Van de postcode.
0: 9777921.
1: Ja. Overleden in 2019. Ja. Rick Engelkers, 67. Die had iets met een... wat was het? Wat was het nou ook weer in coronatijd volgens mij? Had hij een musical of zo?
0: Ja,
1: nou, er was iets mee.
0: Hij heeft heel veel subsidie voor gekregen.
1: Ja, zoiets was het. En,
0: nooit terugbetaald.
1: Nou, dit is ook nooit... die productie is nooit gestart.
0: Nee.
1: Is niet handig.
0: Nee.
1: Maar goed, hij wordt in ieder geval aankomende zondag 67. Daryl Franklin Hall... Ja,
0: ja.
1: Van, oftewel Daryl Hall, ja. Die wordt 80. Aankomende zondag, zeker. Daar hebben we een plaatje van. Het is de geboortedag van Bobby Charlton, die overleed in 2023. En dan gaan we op 11 oktober 1965 is de eerste uitzending van Hilversum 3. Op 11 oktober 1978 zendt Veronica voor het eerst de aflevering uit van Countdown. In 2013 op 11 oktober wordt Robin van Persie, nadat hij 3 keer gescoord heeft tegen Hongarije, topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dat is inmiddels, hij is hier niet meer, want dat is Memphis. In 2014 op 11 oktober komt Sao Paulo met een enorme droogte, waardoor ze op die dag de watervoorraad tot 5% zien slinken.
0: Oeh.
1: Het is aankomende zondag ook. Vind ik niet echt een dag om niet echt een zondag een dag om een coming out day te plannen, maar goed, hij is het wel zondag. Zondag ja. Is coming out day.
0: Coming out.
1: En op diezelfde dag is het ook ja meisjesdag.
0: Meisjesdag.
1: Nou, en wat denk je?
0: We hebben Midjour.
1: Zometeen komt hij hoor.
0: Ja.
1: De fontein zelf, hè?
0: Zo is het.
1: Even Midjour. Even hoes. Een hele vrolijke plaat is dit, hè?
0: Lekker.
1: Gezellig, jongens. Even stemmen en inhaken, hè?

0: Ja, Koen Darre met Meisjes van Tuin.
1: Lekker vrolijk nummer.
0: Zeker, ja, dat heeft hij altijd, hè?
1: Context met dat liedje ervoor, hè?
0: Met Mitch Ure, ja. Die vrolijke Mitch Ure met Eva Roos.
1: Wel een mooie stem.
0: Mooie stem, maar, zeker.
1: De Meisjes
0: Hij zou er iets mee moeten doen.
1: Koert, zou Koert nu wel eens optreden in Europa, denk je?
0: Dat weet ik
1: niet. Doet hij alleen maar Afrikaans?
0: Geen idee. We gaan het eens even opzoeken.
1: Zo is het. Meisjes, hè?
0: Meisjes
1: van Tuin, mensen.
0: Hey, maandag is het... 12 oktober.
1: 12 oktober alweer?
0: En dan verjaart niemand minder dan Anne van der Wulp. Anne, die gaat 41 aantikken.
1: En heeft hij ook een plaat aangevraagd?
0: Nou, dat schijnt dan Sunday Bloody Sunday te zijn.
1: Oh.
0: Dus ja, want dat was inderdaad, toen was het heel klein, denk ik, toen Sunday Bloody Sunday een hit was. Hij wordt 41. Anne, van harte gefeliciteerd, jongen.
1: Van harte.
0: Namens ons allemaal.
1: Ja, ik vond de Meisjesfontein. Hij was ook altijd... als hij in dat fontein sprong, Anne...
0: Dan
1: zeker. Sprongen de vrouwen ook op de
0: meisjes die sprongen zo als stroop op.
1: Vooral als hij zijn bikini uiteen.
0: Callum Scott, die wordt 38. Lucille Werner, die wordt 59. Het is de geboortedag van Luciano Pavarotti. Die overleed in 2007... het Nederlands voetbalelftal die buigt in Dublin op 12 oktober 1983. Dat is een legendarische wedstrijd, Albert. Zij buigen namelijk een 2-0 achterstand tegen Ierland om in een 3-2 overwinning. Twee keer volgens mij Van Basten en één keer Gullit. Of andersom.
1: Maar gewoon zo sterk waren ze.
0: Nou, dat was echt het begin. Dat was het begin eigenlijk van het elftal wat in 88 natuurlijk kampioen werd.
1: Oeh, en toen moest ze ook tegen Ierland,
0: hè? Dat was een nieuwe lichting. Ja, zeker. Ja. En in 84 is het de eerste uitzending van Curry en Van Enkel op Hilversum 3.
1: Oeh, ik ken 12 ketchup oktober. En curry, ken ik.
0: Ketchup en curry, curry en ketchup.
1: Ja, ja.
0: Lekker. In 2002 is er een bomaanslag op twee discotheken op Bali. Waarbij 190 mensen om het leven komen. Dat gebeurde ook op 12 oktober. 12 oktober 2013 komt Clouseau met haar comeback single Vliegtuig op 1 binnen in de Vlaamse Ultratop.
1: Vliegtuig, niet 5. Echt een herinnering aan.
0: Nee, ik heb ook even opgezocht, maar geen idee.
1: Ook vergeten dus.
0: In België was het ook, hè?
1: Ja.
0: En in 2017 wordt bij Zeewolde in het Horsterwold het lichaam gevonden van de 25-jarige Anne Faber. Die sinds 29 september vermist werd. En we weten allemaal verder wie daar verantwoordelijk voor was. En het is aankomende maandag ook Reuma-dag. Dus als ze dan langskomen met zo'n collecte...
1: Tegenwoordig een QR-code zit erop, hè?
0: Ja, want mensen hebben geen cash meer. Dus gewoon QR, en dat is makkelijk. Dan kan je gewoon even online betalen.
1: Zo is het.
0: Hey, Daryl Hall is ook in de verjaardagslijst
2: gezien. 80 geworden, weet je.
3: Hey.
0: Maar
2: ik ga een poosje mee.
0: Nou, en hij eet er ook nog lekker van, hè?
2: Het nummer is uit 1982, mensen.
3: Dat is lang alleen.
2: Zo is het.
0: En daarna komt eentje iets nog ouder, hè?
2: Ja. Heel ook jeugdsentiment.
0: Echt wel.

0: Ja, dit is voor ons echt jeugd.
1: Ja, zeker, zeker. Dat en is, ik vind het ook nog steeds gewoon een hartstikke goede plaats.
0: Ja, het is tijdloos. Dus,
1: ja, die kunnen we eigenlijk niet veel in knippen eigenlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee, die moet je gewoon helemaal draaien. Dus eigenlijk hoort hij helemaal niet in ons programma, maar... Ja, we vinden hem allebei hartstikke mooi.
1: Wij kunnen alles draaien, hè? Klassiek,
0: nee, zeker dingen. Wel, maar helemaal ook gewoon. Hè? Dat
1: oh,
0: doen
1: nee,
0: we natuurlijk zelf.
1: Nee, dat zeker niet. Nee. Maar als we vandaag ook nog een keer een uitzondering hebben gemaakt... Waarom hebben we die eigenlijk gedraaid, Marco B?
0: Rood.
1: Van die man die geschoten was? Rood. Of die vrouw die geschoten
0: nee,
1: was?
0: Nee, gewoon omdat Jack Spijkerman en Jan Marijs...
1: Rode rakkers, jongen.
0: Ja, precies.
1: Hebben we nog een dagje verjaardag?
0: Nou, die hebben we, maar ik wil, dat doen we zo meteen nog even. Ik wil heel even naar een van de thema's ook volgende week. Er was een bericht dat er een 11-jarig meisje uit Londen... heeft zich afgelopen week gekroond tot grootmeester in het schaken. 11 jaar.
1: Ja.
0: Dat is, dat vind ik wel opmerkelijk.
1: Nou ja,
0: als je op die leeftijd al zo goed kan schaken.
1: Maar ik denk wel dat er toch een
0: steekje los zit.
1: Nou nee, want het zijn misschien wel eenzijdig.
0: Genialiteit.
1: Maar ik denk dat er wel een papi en een mamie achter zitten die daar toch wel enige energie in gestopt hebben.
0: Dat
1: komt
0: zal.
1: Niet zomaar
0: ja,
1: dat een meisje met een schaakbord onder de arm.
0: Nee, je wordt zo niet geboren.
1: In groep 1 zat. Nee, nou mensen, ik...
0: Wat we nu hebben,
1: ja.
0: Hè? Die komt hier gewoon voor het eerst op school. Een schaakbot op de arm. Had het nog nooit gedaan. En die verslaat iedereen. Ja. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik vond het wel opvallend bericht in ieder geval.
1: Ja.
0: Dus dat even vooruit loopt op de thema's. Dan doen we nog even het laatste dagje verjaardag. Meteen erachteraan, rossen maar.
1: Ja.
0: We hadden natuurlijk net Monique van Pluren. Waarbij een vraagteken achter haar naam stond. De volgende persoon ook. Dinsdag 13 oktober.
1: Grote Monique.
0: Job Kuipers. Nee. Het gaat om het vraagteken, niet om Monique.
1: Oh.
0: Het ging om vraagteken.
1: Kuipers, die zat tegen de 30 nu lopen, denk
0: ik. Nou, tegen de 40 al wel, denk ik.
2: Tegen de 40?
0: Tussen de 30 en de 40 zitten we goed,
1: buur,
0: denk ik.
1: Oosje.
0: Ja, Jopka.
1: Ja.
0: Ellemieke van Molen, die wordt iets ouder. Is iets ouder en zij wordt aankomende dinsdag 50 lente jong.
1: Dat zingen, hoor.
0: Zeker. Ja, maar dat deed ze met Jan Smit, hè?
1: Ja.
0: Heel even. Prinses Margarita, die wordt 54.
1: Ja, dat was niet goed afgelopen. Maar, daarmee
0: dat denk ik ook niet. Met Nancy Kerrigan denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Die wordt 57 aankomende zondag. Erik Brama wordt 60. Ellen Brussen wordt 76. Van een tros omroepster, hè, was zij. Het is ook de geboortedag. Foute mannendag. Daisy Boutersen. Zijn
1: Daisy.
0: Geboortedag. Overleed in 2024.
1: Nee joh, die zit op dat eiland met Koudarre.
0: Koudarre ook gewoon.
1: Ja, die trekt erop.
0: Ja, nee joh. Ja, maar een belletje.
1: Meisjesfontein.
0: Koud, die heeft even niks

0: op zijn playlist.
1: Of misschien
0: zijn,
1: die zit op dat eiland deze week.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad.
1: Bill Clinton is er geloof ik voor deze week. En Elon had ook ruimte, want die heeft zijn meisje gedumpt.
0: Wie?
1: Elon Musk.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, ja. Die heeft de verkeering uit. Ja. Oké, nou dan kan ze naar Paul Simon. Want Paul Simon die viert zijn verjaardag namelijk dinsdag.
1: Die zit 85 op dat eiland.
0: 80? Nee, zeker niet. Nana Mouskouri, die staat ook even gecheckt. Maar die doet het ook nog, schijnt het.
1: Ja.
0: 92 jaar. Deze doet het niet meer. Het is de geboortedag van Margaret Thatcher. Die overleed in 2030. Ja. 13, niet 2030, maar 2013. In 1914 vindt Gareth Morgan op 13 oktober het gasmasker uit.
1: Dat is ook een bijzonder. Ja, dat is raar, morgens wakker. Ja. Zo'n bizarre droom gehad.
0: Wat zou ik eens gaan doen?
1: Ja, je liet zo'n vieze scheet vannacht. Ik denk, ik ga er iets tegen doen.
0: Heel apart. Ja, nou, heb het uitgevonden dus. Maar je moet ook dan, voordat je het echt uitvindt en het werkt, heb je waarschijnlijk ook een paar prototypes die niet helemaal goed werken.
1: Nee, maar dat doe je met lichte windjes.
0: Hele lichte
1: met
0: windjes.
1: Met boerenkoolwindjes, schijnt het. Boerenkoolwindjes.
0: Zou ik niet doen.
1: Ja, dat kan je
0: zeker
1: doen.
0: Niet met de chili con carne of
1: de
0: zo.
1: De chili con carne is dan gelijk wel de terremasker geweest.
0: Dat denk ik ook. Hey, in 72 stortte in de Andes een Uruguayaans passagiersvliegtuig neer.
1: Het is verfilmd, hè?
0: 18 overlevenden inderdaad. Die worden... die worden uiteindelijk in december gered, op 20 december pas. En die bleven in leven door de omgekomen passagiers gewoon op te eten.
1: Ja.
0: Daar hadden we Manny ervoor ook nog. Hè, samen
1: dubbele punten, mensen.
0: Dubbele punten, zeker.
1: Schrijf je op.
0: René, schrijf je mee. Ja. En in 2017 nemen duizenden mensen afscheid van de overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan.
1: Eberhard.
0: Dat deden ze op 13 oktober. En het is ook aankomende dinsdag. Trombosedag. En daar hebben we een prachtig liedje voor. Want als je trombose hebt, dan moet je gaan bewegen.
1: Oh.
0: En om in beweging te komen, heb je in een vliegtuig vaak. Dan moet je eerst opstaan, hè?
1: Bob!
0: Hey, nou, daar komt hij aan, hè? Opstaan, hoor!
1: Bob, die had ook een trombosetje, hè?
0: Ja, had hij dat?
1: Dat is een voetje, daar is hij een overleden.
0: Oh, ja, dat klopt. Ja. Nou, kijk eens even. Dubbele punten weer.
1: Yes, sir.

0: Ja, Paul Simon. Wat is 85? Zeg ik dat goed? 85, zeg ik hartstikke goed. Ja, Homeward Bound van samen met zijn vriend Art Garfunkel.
1: Toen nog wel.
0: Toen konden ze hartstikke goed met elkaar. En daarvoor hadden we Get Up Stand Up van Bob Marley en de Wailers. Naar aanleiding van de trombosedag. We moeten even de thema's van volgende week door jassen. We hadden natuurlijk Cheater. Naar aanleiding van die meneer die veroordeeld is. Omdat hij software verkocht waarmee je een spelletje kon winnen.
1: Ja.
0: Digitaal. Ja. Dan hebben we het thema Grootmeester. Naar aanleiding van
1: grootse
0: platen. Naar aanleiding van het 11-jarige meisje wat zich heeft laten kronen tot grootmeester. En dan is er was anderhalve week geleden in het nieuws dat je tegenwoordig ook samen in één kist begraven kan worden. En ook dat watercrematie steeds populairder wordt. En
1: schuif je gewoon de zee in.
0: Dat heet resomeren. Ja, je wordt dan gewoon, dan word je een soort van opgelost, zeg maar. Dat is het.
1: Er zit er iets meer in het water, denk ik. Hoor.
0: Het is niet alleen water.
1: Nee.
0: Dus dat is hij dan samen resumeren. Dat is het thema.
1: Okay.
0: En het is volgende week ook de dag van de menopauze. Ja, en dat is natuurlijk overgang.
1: Overgang.
0: Dus we hebben overgang. Cheater.
1: Lekkere strak gemikte overgang, zeg ik.
0: Okay.
1: Zonder verwarming, op vliegertjes.
0: Nou, lekker
1: dat
0: warm.
1: Soort dingen,
0: ja, zeker. Dus overgang.
1: En we hebben ook nog onze grote fan.
0: Wie?
1: Die met de witte sok.
0: De
1: acteur.
0: Wie is dat?
1: Die acteur die onze polo ook draagt.
0: Oh, Jan-Pieter.
1: Ja.
0: Ja, de dag van de witte stok is het ook nog.
1: Dus Jan-Pieter, stuur even een plaatje of wat.
0: Nou, dat zou wel leuk zijn, hè? Ja, zeker. Ja.
1: En even
0: een foto met je inderdaad je polo, je nieuwe polo.
1: Je nieuwe polo.
0: Ja. Dan doen we dat ook even. Ja. Dus de dag van de witte stok voor Jan-Pieter.
1: Juist. Oké. Okay. Heel goed. Ik doe nog even heel snel een plaatje.
0: Doe even een plaatje, jongen.
1: Voor Herman Brusselmans.
0: Herman, deze is voor jou, jongen.
1: Fantastisch nummer.
0: Niet mijn neef Herman, hè, maar Herman Brusselmans.
1: Ja. Neef Herman, die mag meedoen. You say you want these to be even and you want these to be fair, but you're afraid.

0: Nou, mensen.
1: Hey,
0: dat zeg, is speciaal
1: wat is
0: voor
1: dit
0: Herman.
1: Allemaal?
0: Herman. Hallo Herman. 100 keer de krant.
1: Ja. Nou, die doet ook hele andere dingen
0: ik
1: tussendoor.
0: Ik denk dat Jacques dit nummer er tussendoor gemixt heeft.
1: Hey,
0: die
1: Jacques,
0: zit natuurlijk met die laatste plaats van de Pet Shop Boys in zijn mix.
1: Hartstikke goed. Speciaal voor Jacques?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, thema's er even snel dan.
0: Ja.
1: Dag van de Witte Stok, overgang, cheater, grootmeester en samen resumeren.
0: En deze is speciaal
1: voor
0: onze grote vriend
1: Jacques.
0: Chapelle. Oh nee, Jacques van Strien.
1: Van Strien. Jacques, deze voor jou en veel plezier met de uitzending en tot volgende week, mensen.
0: Tot volgende week.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Urk 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
8: Veluwe FM. De middag is 3:04.
9: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Een hele goede middag, welkom iedereen op de Veluwe en ver naar buiten, waar je ook vandaan luistert op het web of op je radio. Dit is Veluwe FM met Nederjam. Al 5 jaar lang, jawel, we blazen vandaag 5 verjaardagskaarsjes uit. Al 5 jaar lang, elke woensdagmiddag tussen 3 en 4 op Veluwe FM. En ik neem je mee terug in de tijd. Ik neem je mee terug naar de allereerste uitzending op 6 oktober. Het is vandaag 7 oktober. Op 6 oktober 2021. Om dat ook een beetje kracht bij te zetten. En ik heb de playlist van die dag gewoon gebruikt. Dus de nederhits zijn 5 jaar oud. Er zit een nederdecennia in. Er zit van alles in. En ik ga je er dadelijk mee doorheen nemen. Maar eerst even het 5 jaar durende Fitty met afslag 11. Even doornemen. De Pet Shop Boys, zoals altijd weer in het eind van het programma. Dan moet ik jullie iets opbiechten, jongens. Echt iets opbiechten. Ik reed van de week in de auto met mijn lieve vrouw. En wij reden en ik hoorde een heerlijk nummer op de radio. Ik denk, wat is dit, jongens? En toen iets met Domino. Het was Domino Dancing van de Pet Shop Boys. Dus er is een nummer wat ik gaaf vind van de Pet Shop Boys. Doe er iets mee. Gotcha.
1: 20, 21.
2: De middag is 3 tot 4 uur.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van

En een hele goede middag. Een nieuw programma, een nieuw geluid op Veluwe FM. Dit is Nederjam. Een programma wat je meeneemt op reis door 60 jaar Nederpop. We beginnen in de Nederpop-jaartelling. En die heb ik maar even voor het gemak op 1960 gezet. En we gaan door tot aan de hitparade van vandaag de dag. En alles wat ertussen zit. Mijn naam is Jacques van Strien en ik hoop het iedere week voor je te mogen doen. Tussen 3 en 4 op woensdagmiddag. Zo'n beetje net nadat de week door de helft is. Dus een heel mooi moment om even stil te staan bij al deze prachtige muziek. Je krijgt een aantal vaste rubrieken die voorbij komen. Onder andere de Nederdecennia, een plaat uit de jaren 60, 70 en 80. En verder gaan we je ook meenemen naar een aantal prachtige platen uit de hitparade. Een Nedercover, het origineel en de Nederlandse cover ervan. Een Nederlink, een artiest of een popgroep die veel vaker voorkomen. Maar we beginnen altijd met zo'n knijter van een hit. En deze komt uit het midden van de Nederpop jaartelling uit 1990. Kijk of dat je nog kent. Ja, natuurlijk ken je deze plaat nog. Het zijn de mannen van The Scene uit 1990. Helaas is Stelau niet langer onder ons. Hij stond in 2013 nog op Pinkpop, maar helaas in 2015 is hij overleden. Hier is zijn nalatenschap, The Scene.

0: zo'n kloppie in de tijd, jongens. Misschien kan je het nog herinneren. Nou, ik denk het
1: iedereen
0: ook niet meer.
1: Is van de wereld en de wereld is van iedereen.
0: Ja, zo klonk ik toen en zo klink ik dus nu. Goed. Misschien iets minder zelfverzekerder. Een stuk formeler, moet ik zeggen. Als ik mezelf zo even terug hoor. Dat moet je ook niet te vaak doen, natuurlijk. Maar wie wat bewaart, die heeft wat. Dus ik heb hem nog op kunnen snorren. En zo waren de eerste minuten van... zo klonken ze van Nederjam. Exact 5 jaar geleden. Dus de 5e verjaardag vandaag. En daarmee gaan we terug naar de playlist van het jaar 2021. 2021! Ja, precies, dat jaar. Nog even de jongens van Afslag 11. Hè. Daar zit toch wel het een en het ander. Ik was erg blij dat ze Don Mercedes draaiden met Rocky. Ook een plaat uit mijn jeugd. En fantastisch. Een oude cover van een Amerikaanse zanger. Frank Farian had hem in Duitsland ook gedaan. En dit was de Nederlandse versie. En je weet wie de vrouwenstem is die erop zingt. Dat is Bonnie Sinclair. We gaan hem gewoon een keertje draaien in de Nedercover, want die is net geïntroduceerd. Ook in het oude fragment wat je hoorde, de Nedercover, de Nederlink, alles kwam lekker voorbij. En we draaiden ook Nederhits toen en die gaan we nu ook voor je draaien.
2: Ja, trots op. Heel eindelijk mogen we het delen met de wereld. We hebben natuurlijk al eerder samen mogen werken met Marco Borsato. Hoe het danst, nou, dat werd echt een ongelooflijk succes. Dat had niemand aan zien komen, inclusief wij. En, maar goed, Mies en ik zijn eigenlijk allebei natuurlijk meer van het Engelstalige spul. Dus hoe het dans was in ieder geval voor mij best wel een bijzonder uitstapje. En heel gaaf, want ik ben er echt wat heel trots op. Maar we hadden zoiets van, ja, zullen we ook gewoon kijken of we iets Engelstaligs met z'n tweeën kunnen doen? Want ja, ik ben gewoon fan van deze vrouw.
3: Ja, en andersom.
2: Ja. Dus ik had zoiets van, nou, en ze was natuurlijk toevallig in de studio. Dus ik denk, hé, we hebben nog een uurtje over. Zullen we kijken of... En zo is het letterlijk begonnen. We hebben gewoon de laptop geopend. En we zijn met tekst gaan schrijven. En eigenlijk stond het liedje vrij snel, toch?
4: Ja, we waren eigenlijk best wel snel erover eens dat dit er wel moest worden.
5: Fuck.

0: Hold on, hold on. Die fantastische nederhit uit 2021 van Armin van Buuren en Davina Michelle steden het samen. En ik had toen in de tijd zelfs nog een heel klein leuk fragmentje erbij. De vijfde verjaardag van de nederhit, maar ook de vijfde verjaardag van de Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: Het was in het begin alleen maar jaren 60, 70 en 80. Dus vandaag ook, want we gaan 5 jaar terug in de tijd.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 60.
2: 1966.
0: Ja, dat was de formatie van Robert Hoeken. En het heette Maggio.

0: Ja, zo klonk de eerste Nederdecennia 5 jaar geleden. Rob Hoeken, helaas niet ouder dan 60 jaar geworden. De Nederlandse zanger, pianist en songwriter. Het nummer heette Margot. Het is de Rob Hoeken Rhythm and Blues Group. Ja, weet je dat ook weer. Het zijn de Nederdecennia, die doen we dus al 5 jaar lang. Op een gegeven moment kwam daar het jaar 90 bij. Hadden we alle decennia van de vorige eeuw van Nederpop. Maar in deze tijd waren het nog maar 3 decennia in de tijdmachine. De Nederpop tijdmachine. En na de jaren 80, of sorry, na de jaren 60 krijgen we natuurlijk de jaren 70.
1: Nederdecennia.
0: En in de jaren 70 hebben we ook een hele mooie voor je staan hoor. Die komt er nu aan.
2: Een hit van toen.
1: De jaren 70.
2: 1975.
0: Mooi viooltje op de achtergrond. Het gaat zo heel mooi worden. Helaas is ze ook overleden. Margriet Eshuis. Hier zat ze samen met Henny Huisman onder andere in de band Lucifer. Met die hele grote mooie hit House for Sale. Nog één keer hierop. Nederjam.

0: De reden decennia, we namen mee naar de jaren 70, 1975. Margriet Eshuis, Henny Huisman en de rest in Lucifer. En House for Sale, prachtige ballad. Uit onze nedere popgeschiedenis. En we blijven even natuurlijk in die nedere decennia, want we gaan naar het volgende decennium.
1: Nederdecennia.
0: We komen natuurlijk uit vanzelf in de jaren 80. En daar hebben we iemand uit Nijmegen. Nou, dan weet je al genoeg, hè?
2: Een hit van toen.
1: Jaren 80.
2: 1983.
0: Het is onze eigen Frank Boeien natuurlijk. Verjaardagsfeest werd geplukt door Frits Spits. Dit was een andere grote hit.
3: Zoals je daar.

0: Frank Boeien, de mannen Nijmegen 1983. Het einde van de allereerste aflevering Nederdecennia. En dat waren de jaren 80 toen nog. Frank Boeien met Linda. We nemen je weer mee naar een hit uit 2021 natuurlijk. Want we bestaan precies 5 jaar. Dus de Nederrit die we daar draaiden.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spien. Nederjam.
0: En dat was deze heerlijke van Carol G. Samen met Thijs Michiel Verwest, oftewel Tiësto. Hier is Don't Be Shy.

0: En dat was een eenderetje uit 2021, want we vieren vandaag 5 kaarsjes, 5 jaar lang Nederjam op je radio. En in die allereerste aflevering hadden we een top 5 van een jaar. Dat hebben we een paar keer gedaan en dat deden we de eerste keer ook. Het jaar was
1: 1982.
0: Nou, dan weet je dat ook weer. 1982, het jaar waarop we met z'n allen op de Commodore 64 zaten. De eerste cd-speler, een Nederlandse uitvinding, jawel, door een gloeilampen, zeiden ze dan vroeger, gloeilampenfabrikant uit het zuiden van het land. Het gaatje in de cd was net zo groot als het Nederlandse dubbeltje in de tijd van de gulden. Dus daar kon je opmaken dat het een Nederlandse uitvinding was. We kregen ook nieuw geld dat jaar, een nieuw design voor de briefjes van 50. Er werd de zonnebloem, 100 de snip en 250 de vuurtoren voor onze guldens. Het grootste concert ooit was er dat jaar. Simon & Garfunkel in Central Park, New York City. Grootste concert tot dan toe natuurlijk. De Rio-concerten moesten nog komen. De belangrijkste film dat jaar was E.T. van E.T. Phone Home. De grootste overall hit was June Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey. En dan gaan wij eens kijken welke 5 nederpopplaten waren er heel groot in dat jaar.
1: 1982.
0: Ja.
1: Nummer 5.
0: En we gaan beginnen met de nummer 5. En ken je hem nog? Ja, natuurlijk ken je deze nog. Het waren de hoogtijdagen van de formatie. Doe maar, ze hadden sinds een dag of 2 al uitgebracht. En toen kwam deze grote schijf. Volgens mij werd hij zelfs 1 in Nederland. Hier is Doe maar en de bom hier in Nederjam.

0: Je luistert naar de top 5, jawel, van 1982. En dat werd uitgezonden in de eerste aflevering op 6 oktober 2021 van Nederjam. Ben je er nog bij? Vijfde verjaardag, bedankt voor alle felicitaties op de WhatsApp. Dat doet me heel erg goed en ontzettend leuk om te horen, Joren. Dus doe maar en we gaan door met die top 5.
1: 1982, nummer 4. 1982, nummer 4.
0: Oh, dat was twee keer. Die hoef ik er zelf niet in te prikken. Dat is ook goed om te weten. Het was een instrumentaal plaatje. Was eigenlijk een soort eendagsvlieg. De formatie Nova. Even kijken. Dat we nog, want toen hield ik ook nog van alles bij natuurlijk. Met achtergrondinformatie. Het was de debuutsingle van de formatie Nova. Van het debuutalbum Terra Nova. Ze werden opgenomen in de Wisseloord Studios. Volgens mij waren die in Hilversum met Rolling Stones en Genesis. Die hadden daar ook al opnames gemaakt. Het nummer heette Aurora. Misschien ken je het nog. Nummer 4 in 1982.

0: ongelooflijk. En dan praten we over 44 jaar geleden, 1982. En dit was de nummer 4 van dat jaar op het gebied van Nederpop, Nova en Aurora. En dat betekent dat we doorgaan met de volgende plaat. We gaan door met de nummer 3 uit die hele collectie van 1982.
1: 1982, nummer 3.
0: Ja, natuurlijk de formatie Drukwerk. Harry Slinger met Drukwerk. Ze hadden een cover gemaakt van Terug van Trooijen van Door Mekaar. Hier is Ik Loop Tegen Mij.

formatie. Drukwerk voor mij. Touren ze nog steeds. Of Harry Slinger is nog steeds actief. Dit is 44 jaar geleden. 1982. Daar doen wij een top 5 van. En waarom doen we dat, die top 5? Omdat we 5 jaar geleden zijn begonnen met dit programma hier op Veluwe FM. En het vieren vandaag. Dus pakken we de playlist van exact 5 jaar geleden erbij. En dan halen we hem gewoon even. En dat doen we dus met een top 5. En ik heb wat te melden erover. Ik wil je, voordat ik de volgende speel, want dit was natuurlijk nummer 3 en we krijgen zo nummer 2. Dat is onze huisband, de Golden Earring. De Golden Earring stond op punt om ermee te stoppen. George Kooijmans, de inmiddels overleden George Kooijmans, was al bezig met eigen werk te schrijven. En had een prachtig nummer op de plank liggen, Twilight Zone. En de producer heeft hem overtuigd, gebruik dat nou toch eens een keer als slotakkoord voor de Golden Earring. Misschien wordt het wel wat. En werd het wat? Jazeker! 1982, nummer 2. Het werd zeker wat. Het kwam zelfs in de top 10 van niks minder dan de Billboard Hot 100 in Amerika. Nummer 1 in Nederland. En eerst gaat hij dadelijk zeggen hoe laat het is. It's 2 a.m. Hier zijn de Golden Earring en Twilight Zone op Nederjam.

0: van de Bullet Hits, de Bowling Golden Earring. Na die fantastische afscheidsconcerten begin van het jaar in Ahoy horen we ze hier natuurlijk weer. Omdat ze de één na best verkochte nederpopplaat waren van 1982. En waarom luisteren we daarnaar? Omdat het exact 5 jaar geleden is dat de eerste Nederjam er was. En daarom gaan wij putten uit die leuke lijst van de allereerste uitzending. En daarmee zijn we aangekomen aan de best verkochte plaat van 1982, die draaiden we ook 5 jaar geleden. En die draaien we nu weer. En het is niemand minder dan Cornelia Jacoba Connie Witteman.
1: 1982, nummer 1.
0: Ja, deze Voorburgse dame. We kennen allemaal haar voorkomen. Een Nederlandse zangeres. Ze werd bekend onder de naam natuurlijk Vanessa. Hier was haar nummer 1 uit 82.

0: En het was de nummer 1 van 1982 die we speciaal draaiden. Omdat het 5 jaar geleden ook onderdeel was van de playlist Vanessa en Upside Down. Zij was de best verkochte Nederpopplaat van dat jaar. Ja, wie weet het nog, wie weet het nog. Nou, we gaan nog meer oudjes draaien hoor. Want we hadden ook de allereerste Nedercover in die uitzending.
1: Nedercover.
0: Ja, kijk eens, dit is het origineel. Die kwam natuurlijk van de band Status Quo, de Britse band. De Britse rockband Status Quo. Niet vies, wel een beetje boogie woogie ook natuurlijk. En die hadden fantastische nummers. En we gaan dadelijk een Nederlandse band horen die het ook na heeft gedaan. Maar eerst even het origineel, hier is Status Quo. And again, and again.

0: Lekkere solo van Francis Rossi. Rick Parfitt had je natuurlijk ook. Die is inmiddels overleden. De Status Quo, ze toeren volgens mij nog steeds. Met een wat nieuwere bezetting. Francis Rossi is er nog steeds bij. De langharige zanger zeg maar van de band. Maar welke band heeft het nu gedaan? Nou, ik ga je zo uit de droom helpen. Want die komt er zo aan hoor. Je hebt nog twee platen uit de playlist van 2021. 6 oktober. 5 jaar geleden exact. Kijk, daar gaan we hoor, met de...
1: Nedercover.
0: Dat is hem. Hij begint precies hetzelfde. Het is de groep Bettes Tigerpipe, een Brabantse dialectband uit Geert Ruilenberg. Hadden in 94 een album Quo Bettes Quo met alleen maar Quo covers. Hoe leuk is dat? En again, verbasten ze natuurlijk tot Helene.

0: Ja, we net Bertus Steiger bij van het album Quo. Wat was het ook weer? Quo, Bertus Quo uit de jaren 90. Met hele hele, dat was de Nedercover.
1: Nedercover.
0: Jawel, de Nedercover van Again and Again van Status Quo. Draaide de hele playlist op. Ik denk 1 of 2 nummers na, want er hadden we geen tijd meer voor. Van 2021, 6 oktober bestaan. Exact vandaag 5 jaar. Dank voor alle felicitaties. De WhatsApp pak die is helemaal volgestroomd. Dus nou, superleuk. Hopelijk allemaal vaste luisteraars die zeggen, nou leuk, 5 jaar lang hebben we het toch mee moeten maken. Moeten ze daar toch doorheen iedere week? Nou, ik heb nieuws voor je. We gaan er wel even door. Volgende week weer een reguliere aflevering. En dan gaan we lekker weer dingen doen van die Nederrit Top 50. Want die komt er ook aan het eind van het jaar. En we waren met Bubbling Anders al bezig in de Nederdecennia. Gaan we vrolijk mee door volgende week. Dus ik hoop je dan ook weer te horen. Ik heb er nog eentje voor je. Nederrit van die tijd. Lucas en Steven Toengevaag. Dat is een heerlijke plaat. Paper Planes. Misschien ken je hem nog van 5 jaar geleden. Daarmee gaan we eindigen. Tot volgende week. Gotcha.
2: But we're never gonna do as we're told.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanval op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Urk 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Sportcomplex De Siepel in Harderwijk staat vrijdag 23 oktober in het teken van inclusie en sociale veiligheid binnen de sport. Daar vindt de gratis voorstelling en workshop Onze Club is van Iedereen plaats. Tijdens de bijeenkomst staat de grens tussen humor en buitensluiting centraal. Onderwerpen als opmerkingen langs de lijn en situaties in de kleedkamer komen aan bod. De bijeenkomst is bedoeld om deelnemers bewust te maken van de invloed van gedrag binnen sportverenigingen. De voorstelling en workshop duren van 7 tot 8:45 s'avonds en vinden plaats in zaal 3 van de Siepel aan de Parkweg 4. Aanmelden is noodzakelijk. 2 van de 3 dwangsommen die het Dolfinarium in Harderwijk kregen opgelegd waren onterecht. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het CBB, bepaald. Het ging om dierpresentaties, een concert met dolfijnen en een programma waarbij bezoekers dieren in het water konden aanraken. Voor de dierpresentaties en het concert vindt het CBB dat onvoldoende is aangetoond dat het dolfinarium de regels heeft overtreden. Bij het programma waarbij bezoekers in het water stonden kreeg de staatssecretaris wel gelijk. Het dolfinarium hoeft die dwangsom echter niet te betalen. De termijn van de opgelegde last is inmiddels verlopen. En tot slot, de gemeente Ermelo vraagt inwoners naar hun ervaringen met regels en voorzieningen voor honden. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Ermelo heeft een hond. De gemeente wil weten wat volgens inwoners goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Daarbij gaat het onder meer om het opruimen van hondenpoep, hondenuitlaatplekken en locaties waar honden los mogen lopen. Ook inwoners zonder hond kunnen de vragenlijst invullen. De gemeente wil met de reacties bekijken of de huidige regels en voorzieningen aansluiten bij de wensen van inwoners. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

kermis, wat ging er mis vannacht? Ik ben met goede been, het verkeerde beddenstaat, wat ging er mis?

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

vrienden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, 10 minuten oponthoud. A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad en de Ketelbrug, een half uur vertraging. Er ligt slachtafval op de weg. Het opruimen duurt tot in de avond. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht, 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Knopend Rottumerbroek, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. The morning was cold and lonely. City lights.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Interactie, sport- en cultuurbedrijf Ermelo krijgt vanaf volgend jaar de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en programmering van de theaterzalen in het Huis van Ermelo. Tot nu toe ligt een belangrijk deel van de professionele theaterprogrammering bij Theater Dialoog Ermelo. Onder de nieuwe afspraken komt de regie en uitvoering van de theaterprogrammering bij Interactie te liggen. Inmiddels heeft Theater Dialoog de gemeenteraad geïnformeerd over de bezwaren tegen de nieuwe werkwijze. De reden is dat de wijziging bij Theater Dialoog tot zorgen leidt over de toekomst van de organisatie. Op 14 oktober wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het collegebesluit. De gemeente Harderwijk gaat ontwikkelaars verplichten om nieuwe huurwoningen minimaal 25 jaar voor verhuur beschikbaar te houden. Aanleiding is onder meer de situatie in het Dichterskwartier, waar huurappartementen enkele jaren na oplevering alweer te koop worden aangeboden. De gemeente wil volgens Dagblad de Stentor met de nieuwe verplichting voorkomen dat huurwoningen kort na de bouw aan de huurvoorraad worden onttrokken. In het Dichterskwartier kregen huurders zo'n 3 jaar geleden de sleutel van een appartement. De eigenaar wil de huurappartementen inmiddels verkopen. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente bij toekomstige woningbouwprojecten vooraf duidelijke voorwaarden stellen aan de beschikbaarheid van huurwoningen. En tot slot, leerlingen van RSG Levant en mogelijk ook groep 8 leerlingen van Zeewolder basisscholen maken vrijdag 16 oktober kennis met lokale bedrijven, beroepen en carrièremogelijkheden. Dat gebeurt tijdens de ontmoetingsdag onderwijs, overheid en ondernemers bij RSG Levant. Verschillende bedrijven uit Zeewolder presenteren zich tijdens de bijeenkomst. Leerlingen bezoeken de bedrijven in kleine groepen en krijgen informatie over verschillende sectoren en beroepen die in hun eigen woonplaats beschikbaar zijn. De dag is daarnaast bedoeld om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in Zeewolde te versterken. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. In het midden van het land staan de langste nog op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 30 minuten oponthoud. Daar is een rijstrook dicht. Er ligt slachtafval op de weg. Dat wordt opgeruimd. Duurt tot in de avond. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 à 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 10 minuten. De N307 Lelystad richting Kampen voor de aansluiting met de N50 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen, de schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug is de vertraging een half uur. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

zfm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

And water we're moving. There is water at the bottom.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het midden van het land nog altijd problemen op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de ketelbrug heeft een vrachtwagen een lading slachtafval verloren. Dat wordt allemaal opgeruimd worden nu. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Leerlingen van RSG Levant en mogelijk ook groep 8 leerlingen van Zeewolder basisscholen. 8 leerlingen van Zeewolder basisscholen maken vrijdag 16 oktober kennis met lokale bedrijven, beroepen en carrière mogelijkheden.

0: Het dichterskwartier, waar huurappartementen enkele jaren na oplevering alweer te koop worden aangeboden. De gemeente wil volgens Dagblad de Stentor met een nieuwe verplichting voorkomen dat huurwoningen kort na de bouw aan de huurvoorraad worden onttrokken. In het dichterskwartier kregen huurders zo'n 3 jaar geleden de sleutel van een appartement. De eigenaar wil de huurappartementen inmiddels verkopen. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente bij toekomstige woningbouwprojecten vooraf duidelijke voorwaarden stellen aan de beschikbaarheid van huurwoningen. En tot slot, de gemeente Ermelo vraagt inwoners naar hun ervaringen met regels en voorzieningen voor honden. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Ermelo heeft een hond. De gemeente wil weten wat volgens inwoners goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Daarbij gaat het onder meer om het opruimen van hondenpoep, hondenuitlaatplekken en locaties waar honden los mogen lopen. Ook inwoners zonder hond kunnen de vragenlijst invullen. De gemeente wil met de reacties bekijken of de huidige regels en voorzieningen aansluiten bij de wensen van inwoners. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeente Putten houdt donderdag 8 oktober een informatiebijeenkomst over warmtepompen voor inwoners van de wijken Bijsteren en Husselerveld. De bijeenkomsten beginnen om 8 uur in basisschool De Schuilplaats aan de Verzetslaan. Tijdens de avond krijgen bewoners uitleg over een onderzoek naar de mogelijkheden voor warmtepompen in beide wijken. Ook komen de werking van warmtepompen, regelgeving, geluid en buurtbemiddeling aan bod. Warmtepompen produceren geluid. De keuze voor het type warmtepomp en de plaatsing van de installatie zijn daarom van belang. Ook geldt een wettelijke geluidsnorm van maximaal 40 decibel op de perceelgrens. Sportcomplex De Siepel in Harderwijk staat vrijdag 23 oktober in het teken van inclusie en sociale veiligheid binnen de sport. Daar vindt de gratis voorstelling en workshop Onze Club is van Iedereen plaats. Tijdens de bijeenkomst staat de grens tussen humor en buitensluiting centraal. Onderwerpen als opmerkingen langs de lijn en situaties in de kleedkamer komen aan bod. De bijeenkomst is bedoeld om deelnemers bewust te maken van de invloed van gedrag binnen sportverenigingen. De voorstelling en workshop duren van 7 tot 9:15 s'avonds en vinden plaats in zaal 3 van de Siepel aan de Parkweg 4. Aanmelden is noodzakelijk. En tot slot, interactie, sport en cultuurbedrijf Ermelo krijgt vanaf volgend jaar de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en programmering van de theaterzalen in het Huis van Ermelo. Tot nu toe ligt een belangrijk deel van de professionele theaterprogrammering bij Theaterdialoog Ermelo. Onder de nieuwe afspraken komt de regie en uitvoering van de theaterprogrammering bij Interactie te liggen. Inmiddels heeft Theaterdialoog de gemeenteraad geïnformeerd over de bezwaren tegen de nieuwe werkwijze. Reden is dat de wijziging bij Theaterdialoog tot zorgen leidt over de toekomst van de organisatie. Op 14 oktober wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het collegebesluit.
7: En 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo organiseert op zaterdag 7 november een vrijwilligersochtend op de Groevenbeekse Hei. Inwoners helpen daarmee met het verwijderen van jonge bomen en struiken om het heidegebied open te houden. Verleden jaar namen zo'n 80 inwoners deel aan de onderhoudsactie. Zonder beheer groeit de heide langzaam dicht, waardoor planten en dieren die afhankelijk zijn van het open heidelandschap kunnen verdwijnen. De werkzaamheden beginnen om 9 uur met het korte uitleg van een boswachter. Daarna worden jonge bomen en struiken met de hand uitgegraven. De activiteit duurt tot 12 uur. Op de Veluwe zijn dit jaar minimaal 31 wolvenwelpen geboren. In heel Gelderland gaat het om 37 welpen. Landelijk zijn er tot nu toe minstens 56 nieuwgeboren wolven. Volgens Omroep Gelderland zijn 9 van de 14 bekende wolvenleefgebieden in Gelderland te vinden. Dat blijkt uit cijfers van bij 12. Naast de Veluwe gaat het om de Gelderse Vallei, waar dit jaar 6 welpen zijn geboren. Het werkelijk aantal geboren welpen kan hoger liggen omdat niet van alle leefgebieden de gegevens beschikbaar zijn. En tot slot, 2 van de 3 dwangsommen die het Dolfinarium in Harderwijk kregen opgelegd waren onterecht. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het CBB, bepaald. Het ging om dierpresentaties, een concert met dolfijnen en een programma waarbij bezoekers dieren in het water konden aanraken. Voor de dierpresentaties en het concert vindt het CBB dat onvoldoende is aangetoond dat het Dolfinarium de regels heeft overtreden. Bij het programma waarbij bezoekers in het water stonden kreeg de staatssecretaris wel gelijk. Het Dolfinarium hoeft die dwangsom echter niet te betalen. De termijn van de opgelegde last is inmiddels verlopen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
5: FM. 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo vraagt inwoners naar hun ervaringen met regels en voorzieningen voor honden. Ongeveer 1 op de 5 huishoudens in Ermelo heeft een hond. De gemeente wil weten wat volgens inwoners goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Daarbij gaat het onder meer om het opruimen van hondenpoep, hondenuitlaatplekken en locaties waar honden los mogen lopen. Ook inwoners zonder hond kunnen de vragenlijst invullen. De gemeente wil met de reacties bekijken of de huidige regels en voorzieningen aansluiten bij de wensen van inwoners. De gemeente Harderwijk gaat ontwikkelaars verplichten om nieuwe huurwoningen minimaal 25 jaar voor verhuur beschikbaar te houden. Aanleiding is onder meer de situatie in het Dichterskwartier, waar huurappartementen enkele jaren na oplevering alweer te koop worden aangeboden. De gemeente wil volgens Dagblad de Stentor met de nieuwe verplichting voorkomen dat huurwoningen kort na de bouw aan de huurvoorraad worden onttrokken. In het Dichterskwartier kregen huurders zo'n 3 jaar geleden de sleutel van een appartement. De eigenaar wil de huurappartementen inmiddels verkopen. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente bij toekomstige woningbouwprojecten vooraf duidelijke voorwaarden stellen aan de beschikbaarheid van huurwoningen. En tot slot, leerlingen van RSG Levant en mogelijk ook groep 8 leerlingen van Zeewolder basisscholen maken vrijdag 16 oktober kennis met lokale bedrijven, beroepen en carrièremogelijkheden. Dat gebeurt tijdens de ontmoetingsdag onderwijs, overheid en ondernemers bij RSG Levant. Verschillende bedrijven uit Zeewolder presenteren zich tijdens de bijeenkomst. Leerlingen bezoeken de bedrijven in kleine groepen en krijgen informatie over verschillende sectoren en beroepen die in hun eigen woonplaats beschikbaar zijn. De dag is daarnaast bedoeld om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in Zeewolde te versterken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

not going for that no more. Cause we realize

Vielen Dank. Okay.

0: and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

fase, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo organiseert op zaterdag 7 november een vrijwilligersochtend op de Groevenbeekse hei. Inwoners helpen daarmee met het verwijderen van jonge bomen en struiken om het heidegebied open te houden. Verleden jaar namen zo'n 80 inwoners deel aan de onderhoudsactie. Zonder beheer groeit de heide langzaam dicht, waardoor planten en dieren die afhankelijk zijn van het open heidelandschap kunnen verdwijnen. De werkzaamheden beginnen om 9 uur met een korte uitleg van een boswachter. Daarna worden jonge bomen en struiken met de hand uitgegraven. De activiteit duurt tot 12 uur. 2 van de 3 dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk kregen opgelegd waren onterecht. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het CBB, bepaald. Het ging om dierpresentaties, een concert met dolfijnen en een programma waarbij bezoekers dieren in het water konden aanraken. Voor de dierpresentaties en het concert vindt het CBB dat onvoldoende is aangetoond dat het dolfinarium de regels heeft overtreden. Bij het programma waarbij bezoekers in het water stonden kreeg de staatssecretaris wel gelijk. Het dolfinarium hoeft die dwangsom echter niet te betalen. De termijn van de opgelegde last is inmiddels verlopen. En tot slot, de gemeente Harderwijk gaat ontwikkelaars verplichten om nieuwe huurwoningen minimaal 25 jaar voor verhuur beschikbaar te houden. Aanleiding is onder meer de situatie in het Dichterskwartier, waar huurappartementen enkele jaren na oplevering alweer te koop worden aangeboden. De gemeente wil volgens Dagblad de Stentor met de nieuwe verplichting voorkomen dat huurwoningen kort na de bouw aan de huurvoorraad worden onttrokken. In het Dichterskwartier kregen huurders zo'n 3 jaar geleden de sleutel van een appartement. De eigenaar wil de huurappartementen inmiddels verkopen. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente bij toekomstige woningbouwprojecten vooraf duidelijke voorwaarden stellen aan de beschikbaarheid van huurwoningen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Lekker kankeren op Tijo van den Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dan duikt die erkel er stevast overheen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uit.